क्या खूब फरमाई दी है हमारे मोहम्मद रफ़ी जी और लता जी की आवाज़ में। फरांदरिंग मैंने लिफ़ा में से फरांदरिंग दत नित दत हेला हम बता दें यहाँ से फरांदरिंग अन्य वर्ष तें बतेकत नित दच फरदुआल बेंत नहीं nieuwe richting betekent niet dat je verdwaald bent, maar soms ontdek je gewoon een ander weg. En dat is ook dan oké. Een nieuwe richting betekent niet dat je verdwaald bent, soms ontdek je gewoon een ander weg. Verandering kan soms onzeker voelen. En wanneer je een andere keuze maakt dan je eerst van plan was, kun je het gevoel krijgen dat je van je oorspronkelijke pad bent afgeweken. Maar een andere richting betekent niet automatisch dat je verkeerd bezig bent. Je verandert, leert en ontdekt onderweg wat beter bij je past. Wat de tekst ons meegeeft is, je hoeft niet altijd dezelfde weg te blijven volgen. Van richting veranderen kan juist een bewuste keuze zijn. Je mag opnieuw ontdekken wat belangrijk voor je is. Een omweg kan je nieuwe inzichten geven. Je hoeft niet precies te weten waar je uitkomt of verder te gaan. De diepere boodschap: je leven hoeft geen rechte lijn te zijn. Je leven hoeft geen rechte lijn te zijn. Soms brengt een onverwachte afslag je dichter bij jezelf dan de weg die je oorspronkelijk voor ogen had. Een ander weg betekent niet dat je verdwaald bent. Misschien ben je gewoon onderweg naar iets dat beter bij je past.

خوون يا سلف سين، خوون يا سلف سين. Dat is ook een kunst, moet je ook net kunnen om gewoon jezelf te zijn. Soms hoef je niks te veranderen om mooi te zijn. Niet je leeftijd, niet je gezicht, niet de kleine lijntjes die vertellen waar je bent geweest. Er zit schoonheid in jezelf durven aankijken en denken. Dit ben ik. Ja, dit ben ik met alles wat het leven heeft gegeven, genomen en geleerd. Niet perfect, wel echt. En misschien is dat wel het mooiste wat je kunt zijn.

0: और ये गीत फिल्म बाबू से सुने हैं हम, नहीं बाबुल नहीं बल्कि भाभी। बहुत सुंदर सुंदर गीत आपके लिए पेश किया गया है इस वक्त के लिए। मेरे प्यारे सुनने वालों, नौ का वक्त है, नौ का वक्त है, इसका मतलब है यहाँ से मुझे विज्ञापन चलाना है। और हर बुधवार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेगा हमारा पूज्य पंडित श्री पंडित राजकुमार महातम जी अपने मुखारबिन से हमको सुंदर सा कथा सुनाने के लिए। उससे पहले विज्ञापन हम श्रवण कर ले।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 15 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Aan concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. Het passagiersschip dat gistermiddag vastliep op een zandbank voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen is door het hoogtij rond middernacht vanzelf weer losgekomen. Hoe het 100 jaar oude schip de Vestijn, dat wordt gebruikt voor veel zeehondensafaris, precies kon vastlopen is niet bekend. De rondvaartboot had gisteren 75 mensen aan boord, onder wie 5 bemanningsleden. Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn, omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. Meer dan 18.000 statushouders wachten op huisvesting. Ook de noodopvang van het Rode Kruis is te vol. Bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting te regelen. En Nederland krijgt in 2045 naar verwachting jaarlijks een kwart meer kankerdiagnoses en sterfgevallen te verwerken dan nu. De zorg lijkt daar nog niet klaar voor te zijn, vooral door de toenemende vergrijzing en bevolkingsgroei. Er is ook een duidelijke manier om dit scenario te keren. Zo'n 1 op de 3 kankerdiagnoses is namelijk te voorkomen door een gezondere levensstijl. Het weer nog. Het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
0: स्वागत है आप सभी को यहाँ पर। और 9:05 गुजर गया है बुधवार के सुबह की कार्यक्रम आपके लिए लाइव एंड डायरेक्ट इस वक्त पेश हो रहा है और दसवां महीना चल रहा है मेरे दोस्तों इस साल का और तारीख आज है 7 अक्टूबर 2026 अगस्त महीना में ही कैश स्पेलर दुकान में धरा गया है।

आपके लिए कुछ समाचार यहाँ से आपके लिए पेश हो रहा है। Den Haag neemt veiligheidsmaatregelen bij 7 oktober herdenking. Ja, Den Haag, de gemeente Den Haag neemt woensdag zichtbaar en onzichtbare veiligheidsmaatregelen bij het Vredespaleis. Daar vindt een herdenking plaats van het geweld dat op 7 oktober 2023 begon. Een eerste begrafenis op nieuwe natuurbegraafplaats. Aha, aap net hik sune. Westland ke samachar hai. Op natuurbegraafplaats Stilduinen heeft maandag de eerste begrafenis plaatsgevonden. De begraafplaats ligt tussen Hoek van Holland, Gravenzande en Maasdijk in. Een man die al langere tijd de wens had om juist daar zijn laatste rustplaats te krijgen, werd begraven op de eerste dag dat de nieuwe natuurbegraafplaats open was. Dief neemt alle sieraden van 90-jarige vrouw mee. Bodegraven Kisamachare, een 90-jarige vrouw uit Bodegraven, is al haar sieraden kwijt nadat er iemand in haar huis is geweest. Hoe de man precies is binnengekomen is niet bekend. Hij is wel gefilmd door camera's bij het appartementcomplex. Wees voorzichtig in alle gevallen, mijn lieve mensen. Wees voorzichtig. Aapke maabaap hai, buzurg hai, to unse bata dena. Ki jab tak aap na aaoge, aap taar nahi karoge, aapke pehle se hum aasparak nahi banayenge. Kisi ke khatir bas darwaja na khole. Auto ballant in Sloot Den Haag. Een mobilist is dinsdagavond met de auto van de weg geraakt en in een sloot langs de Noordweg in Den Haag terechtgekomen. De melding van een voertuig te water kwam rond 10:50 s'avonds binnen bij de alarmcentrale. गाड़ी चलाओ तो ध्यान अपना सड़क पे रखो।

and a botsing tussen politiewagen en personenauto zorgt veel schade. Wassenaar kesematjare, een politiewagen en een personenauto zijn woensdag tegen elkaar gebotst. Dat gebeurde bij Wassenaar op het kruispunt van de N44 met de N448 en de Lage Kerkdam. Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd. De weg ligt bezaaid met auto-onderdelen. Ook is het asfalt bruin uitgeslagen van de weggelekte olie. Bij allebei de auto's zijn de airbags uitgeklapt. Als de airbags uitgeklapt zijn, dan kunt u even nagaan hoe hard de botsing is geweest. En dit is het jaar dat we nu 5-6 minuten hebben gehad. और आज ही ये हादसा हुआ है। Agenten met getrokken wapens arresteerden op snelweg verdachten van schietpartij. और ये समाचार आज सुबह के 7:15 के Delft, een 41-jarige man uit Heemskerk is dinsdagavond op de A13 bij Delft aangehouden na een schietpartij in het centrum van Rotterdam. Daarbij raakte niemand gewond. Wel barstte een ruit van een gebouw. Drie over half tien hoe chala hai, 3:30 hoe chala.

Krijg je mijn lieve mensen, als u een bedrijfspand hebt, kunt u 13.000 aan subsidie ontvangen voor isoleren. Maar dan moet u wel gemeente raadplegen. Aur aaj bahut kal se bahut mis tha, aaj bhi bahut mis the. Subha ka waqt mein dan meerdere files van 10 kilometer of langer, kwart over 8 kesamacharya subha ke. 16 kilometer file staat er woensdag om 8 uur op de A4 tussen Leidschendam en Roelof Arendendreef. Het is de langste file tijdens de ochtendspit. Wie in de richting van Schiphol rijdt, doet er 20 minuten langer over dan gebruikelijk. Hoor je aatsoephakje samachar he. Door de mist was er echt, wat u net gehoord hebt, 16 kilometer file op de A12 aan A4 tussen Leidschendam.

je niet druk, maak je niet druk om de kleine dingen, zelf ik weet. Soms zit het leven een beetje in de knoop, maar er komt altijd weer een oplossing. Dat weten we ook allemaal, dus maak je niet druk.

0: कमल खान के आवाज में हम सुने हैं इश्क सूफियाना। फिल्म का नाम है द डर्टी पिक्चर। द डर्टी पिक्चर उसी फिल्म से तेरा वास्ते इश्क सूफियाना निकाल दिया गया है। Sporten, mijn lieve mensen, sporten. Je hoeft niet elke dag het beste uit jezelf te halen. Soms is bewegen al genoeg om je lichaam en je hoofd een beetje meer energie geven. En gezondheid is niet alleen zorgen voor je lichaam, maar ook luisteren naar jezelf, rust nemen wanneer het nodig is en genieten van de kleine dingen die we meestal vergeten. Mere pyare sunne walo, daska waqt hai, iska matlab hai, yahan se main aapse ijazat le rahi hoon aaj ke liye. का दुलार प्यार रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, तो हम आने वाले दिनों में ज़रूर से आपसे मिलेंगे। तब तक स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार। अपना ख्याल रखना और दूसरे को भी ख्याल रखना। दुआ प्रार्थना में मेरी को याद रखना। एक शुभ दिन आप सभी को।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 47। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepomp al vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Maar het huidige kabinet brengt het plan nu toch weer terug. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober... De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie.
6: En het schip dat gistermiddag vastliep op een zandbank voor de kust van Zeeuws-Vlaanderen is door het hoogwater rond middernacht vanzelf weer losgekomen. Hoe het 100 jaar oude schip de Verstijn, dat veel wordt gebruikt voor zeehondensafaris, precies is vastgelopen, is niet bekend. De rondvaartboot had gisteren 75 mensen aan boord. Het weer nog. Het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
5: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
1: Hé, hey, de Anjum Aanbloko, de top singerska program, hem sunayenge. Aur wo hai, yani ki de top singers van India, the Tiger of the India, Kumar Shanu ka geet aur ek bagal hai Alka Yagnik ka geet. Dus Kumar Shanu ke saath Alka Yagnik ke geet hum chalayenge aur phir se uske baad hum chalayenge aur wo hai Mohammad Aziz ka lovely hit song hum aap log ko sunayenge. To pehle hum chalte hai Mohammad Aziz ka ye song.

अगले इतवार

kan gaan ademhalen. De pro heeft het kabinet niet te toerekenen, tenzij dat het kabinet de lasten op het arbeid verlaagt en die op de vermogen en winst verhoogt, met de boodschappen stond Tweede Kamerlid.

en ze kunnen niks doen. Als belastingplan sneuvelt het regering haast onmogelijk. Maar de route uit links lijkt ook niet voor de hand te liggen. Het rommelt al bij de VVD vanwege de deal met Pro over de sociale zekerheid. Orica Bareme Bollega heeft de linkse partij tijdens de campagne een formatie zo hard de deur gewezen dat verder samenwerken onmogelijk lijkt zonder de steun van Pro. De komen je belasting van die kreeg, Suriname, korfpolitie Suriname.

0: voor de intern overleg. Kibari me, hamari, pyari, pyari. Janta aise baatcheet hai. और यहां से हमारा आज के समाचार हम खत्म करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, प्यार भैया राम। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: दिस इज इट फाहों हिंदुस्तानी रेडियो न्यूज। गुडमॉर्निंग, आई बेन बार्ट मेयर।
3: Frankrijk heeft het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten opgeschort nadat een 15-jarige scholier een hand verloor door zo'n granaat. Minister Laurent Nunez vroeg om dit te stoppen. Er lopen 18 politieonderzoeken naar buitensporig geweld. In Parijs verloor een 14-jarige scholier zijn tanden door een traangasgranaat. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepompen vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. En na een wandeling van maar liefst 28 jaar is een Britse man bijna weer thuis. In 1998 begon Carol aan zijn indrukwekkende wereldreis te voet. Sinds zijn vertrek heeft hij ruim 50.000 kilometer afgelegd en liep hij door 29 verschillende landen. Intussen is hij weer terug op Britse bodem voor het allerlaatste traject. Nu hoeft hij nog zo'n 450 kilometer te lopen om aan te komen bij het huis van zijn moeder. En dat is de plek waar hij 3 decennia geleden aan zijn wereldreis begon. Het weer nog. Vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land.
2: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. और यानी कि महेंद्र कपूर का कुछ गीत आज आप लोग को हम सुनाएंगे और उसको आप सुनते रहना और कहते हैं पैगाम लिया है कभी पैगाम दिया है, पैगाम लिया है कभी पैगाम दिया है, आँखों ने मोहब्बत में बड़ा काम किया है। तो हम चलते हैं पर यानी कि दादा हेमन और नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है, मूवी के नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 991।

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537 2347। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
0: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Een concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Frankrijk heeft het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotest opgeschort nadat een 15-jarige scholier een hand verloor door zo'n granaat. Minister Laurent Nunez vroeg om dit te stoppen. Er lopen 18 politieonderzoeken naar buitensporig geweld. In Parijs verloor een 14-jarige scholier zijn tanden door een traangasgranaat. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepomp al vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken er tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. En na een wandeling van maar liefst 28 jaar is een Britse man bijna weer thuis. In 1998 begon Carol aan zijn indrukwekkende wereldreis te voet. Sinds zijn vertrek heeft hij ruim 50.000 kilometer afgelegd en liep hij door 29 verschillende landen. Intussen is hij weer terug op Britse bodem voor het allerlaatste traject. Nu hoeft hij nog zo'n 450 kilometer te lopen om aan te komen bij het huis van zijn moeder. En dat is de plek waar hij 3 decennia geleden aan zijn wereldreis begon. Het weer nog. Vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Frankrijk heeft het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten opgeschort nadat een 15-jarige scholier een hand verloor door zo'n granaat. Minister Laurent Nunez vroeg om dit te stoppen. Er lopen 18 politieonderzoeken naar buitensporig geweld. In Parijs verloor een 14-jarige scholier zijn tanden door een traangasgranaat. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepomp al vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. En na een wandeling van maar liefst 28 jaar is een Britse man bijna weer thuis. In 1998 begon Carol aan zijn indrukwekkende wereldreis te voet. Sinds zijn vertrek heeft hij ruim 50.000 kilometer afgelegd en liep hij door 29 verschillende landen. Intussen is hij weer terug op Britse bodem voor het allerlaatste traject. Nu hoeft hij nog zo'n 450 kilometer te lopen om aan te komen bij het huis van zijn moeder. En dat is de plek waar hij 3 decennia geleden aan zijn wereldreis begon. Het weer nog, vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaj ko badal
1: dalo. Om Shanti, goedemiddag, dames en heren luisteraars. Welkom bij deze nieuwsuitzending van vandaag, woensdag, de 7 oktober 2026. Het weer ziet er mooi uit, een mooie zon hangt hier boven Amsterdam. Ik neem aan dat het boven Den Haag ook hetzelfde zal zijn. Mijn excuses voor afgelopen maandag. Ik had een crematie van familielid in Leeuwarden. Dus ik moest vanaf maandag gaan om gisteren crematie te kunnen doen plaatsvinden. Tot zover mijn excuses. Hier is het nieuwsoverzicht voor vandaag. Woensdag 7 oktober. FIFA-baas veroordeelt racisme tegen spelers Suriname. En hij zegt, dit is volkomen onacceptabel. De racistische beledigingen aan het adres van de Surinaamse voetballers in Guatemala hebben geleid tot een scherpe veroordeling van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij schaart zich achter Nacio en belooft de Surinaamse voetbalbond te blijven steunen in de strijd tegen racisme en discriminatie. En dus klinkt vanuit de Surinaamse delegatie stevige kritiek op het uitblijven van ingrijpen tijdens de Nations League wedstrijd afgelopen maandag. De racistische belediging richtte de spelers van Suriname tijdens de Nations League wedstrijd in Guatemala was afgelopen nacht in volkomen onacceptabel, verklaarde Infantino dinsdag via een woordvoerder van de Wereldvoetbalbond. De FIFA-president benadrukt dat de bond achter Suriname staat. We zullen de Surinaamse voetbalbond ondubbelzinnig blijven steunen om te zorgen voor sterke afschrikking en om racisme en discriminatie uit onze sport te bannen. Voor Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse bond, zit de verontwaardiging ook in de manier waarop tijdens het duel met de incidenten werd omgegaan. Volgens Brian Tevreden waren gedurende de hele wedstrijd apengeluiden van het publiek in Guatemala-stad te horen. Op Instagram stelde hij dat optreden daarentegen uitbleef. Er werd niets gedaan, schreef Tevreden. Volgens de directeur werd de wedstrijd niet stilgelegd om tegen het racisme op te treden en bleef ook het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF ongebruikt. Juist dat protocol is volgens Tevreden bedoeld voor situaties als deze. De spanningen op het veld liepen eveneens hoog op. Invaller Richonel Margaret kreeg een rode kaart nadat hij volgens ploeggenoten op de racistische bejegening had gereageerd. De Surinaamse spelers wilden vervolgens niet verder spelen. Het duel werd daardoor wel enkele minuten onderbroken, waaruit de wedstrijd werd hervat. Die onderbreking staat los van Tevreden's verwijt dat het antidiscriminatieprotocol niet werd toegepast. Ook Margaret uitte na afloop zijn woede op sociale media. Hij meldde dat vanuit het stadion apengeluiden naar hem en zijn ploeggenoten werden gemaakt en richtte zich rechtstreeks tot de CONCACAF en FIFA. Op sportief vlak eindigde de avond eveneens teleurstellend. Suriname verloor met 10 man door een doelpunt van Matt Evans in de 96e minuut met 1-0. Na het laatste fluitsignaal ontstond bovendien een opstootje tussen spelers van beide landen. Met de verklaring van Infantino krijgt de Surinaamse ploeg nu openlijk steun vanuit de top van de Wereldvoetbalbond. Welke concrete maatregelen op de incidenten zullen volgen, wordt in de aangeleverde verklaring niet vermeld. Het was een artikel uit waterkant.net en mijn commentaar daarbij is: als er een protocol bestaat, dan moet men toch het protocol handhaven. Hoe kan de scheidsrechter gewoon laten doorspelen? Dan krijgt nota bene een Surinamer een rode kaart, omdat hij daarop wel reageert. Ik vind dat men de hele wedstrijd ongespeeld moet verklaren en opnieuw een wedstrijd moet inlassen om deze fout te corrigeren. Het kan niet zo zijn dat Suriname 1-0 verliest op basis van het feit dat men woedend was dat het protocol niet werd gehandhaafd. Tot zover een bericht uit waterkant.net, voorzien van mijn commentaar.

Jordan zegt bankinstellingen discrimineren kleine ondernemers in Marokko. ABOP-parlementariër Genevieve Jordan stoort zich aan de discriminatie van kleine ondernemers in het district Marokko. Ik wil pleiten voor gelijke kansen voor alle ondernemers. Wanneer kleine ondernemers naar de bankinstelling gaan voor een lening, dan krijgen ze te horen dat de onderneming in Marokko ligt op oorlogsgebied. Dus dan gaan ze het volledige bedrag niet krijgen en ze gaan hogere rentes krijgen, zei Jordan dinsdag in het Surinaamse parlement. Volgens de politica is het alom bekend dat Marokko allang geen oorlogsgebied meer is. Ze drukte de regering op het hart om erop toe te zien dat alle instituten in Suriname zich houden aan wetten en regels. Verder deed zijn beroep op de regering om te onderzoeken welke bankinstellingen zich schuldig maken hieraan. Het moet nu gaan opholden dat deze ondernemers worden gediscrimineerd. Ze hebben recht op gelijke kansen om hun onderneming op te zetten. We weten allemaal in welke economische situatie we zitten, dus geeft u deze mensen de ruimte. Aldus Jordan, tot zover een bericht uit waterkant.net. En ik moet Jordan, hoewel ze NDP is, moet ik de gelijk geven. Want de oorlogssituatie Suriname is al, in Marokko is al 10, 15, dag zelfs 20 jaar geleden. Dus hoe kunnen de bankinstellingen zeggen, het is een oorlogsdistrict, het is een oorlogsgebied, we geven geen leningen. Ik vind dat de regering, de NDP-regering die er nu is, ja, deze banken zwaar moet aanpakken en ze dwingen om kredieten te geven. Want de oorlogssituatie in Marokko is van 10, 20 jaar geleden. Regering, treed alsjeblieft op. Tot zover om het waterkant.net voorzien van mijn commentaar.

criminaliteit neemt toe en het veiligheidsgevoel neemt af. Volgens NPS-parlementariër Vanille Loplein neemt de criminaliteit in Suriname toe, terwijl het veiligheidsgevoel van burgers verder afneemt. Hij vroeg dinsdag in de Nationale Assemblee aandacht van minister Harris Manorat van Justitie en Veiligheid om ervoor te zorgen dat het veiligheidsgevoel terug wordt gebracht. De criminaliteit neemt toe en het veiligheidsgevoel neemt af. Twee gemaskeerde en gewapende criminelen hebben maandag een gewapende overval gepleegd aan de Islamstraat in Suriname. Ik heb via de verschillende nieuwskanalen vernomen dat gisteren een automobilist beschoten en aangereden is. Een paar dagen terug las ik ook dat een politieinspecteur is beschoten en heeft weer teruggeschoten op de mensen. Een vrouw wordt beroofd, etc., zei Plein. Volgens de NPS moet de politie meer zichtbaar zijn, terwijl zij ook adequaat moet optreden wanneer burgers melding maken van criminele handelingen. Ik vraag ook dat elk politiebureau ten minste voorzien wordt van een politievoertuig, want het politiebureau op Flora heeft op dit moment niet eens één politievoertuig. Dus ik vraag aandacht van de regering door dit stuk, voor dit stuk, aldus Plein. En ik vind dat Plein gelijk heeft, want het is dezezelfde minister, Harris Manorat, die bij zijn aantreden zei, u test me, geen criminaliteit meer. Integendeel, de criminaliteit is veel eerder dan voordat hij kwam. Dus de testing, hij is afgewezen. Ik vind de regering moet optreden, de DNA moet optreden tegen Manorat. En als het hem niet lukt, binnen een termijn van een maand of drie maanden, de veiligheid terug te brengen, hem dan ontslaan. Dat is mijn mening. Want dan kan dit dat uw body, biggie, mofo. U test me, criminaliteit, nee, kom moro. Ik ook bevecht criminaliteit. En prijs je bevechting, je merkt moro biggie. Manorat, doe je werk, laat aan de zaken staan. Tot zover een bericht uit waterkant.net, voorzien van mijn commentaar.

Suriname wil langer geldige visa voor Nederland. Historische band moet niet alleen bij monden zijn. Surinamers die naar Nederland willen reizen moeten kunnen rekenen op een vriendelijkere visumprocedure en mogelijk ook op visa die lang geldig zijn. Dat is een van de doelen die minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, naar voren brengt in een persbericht over de diplomatieke gesprekken tijdens de 81ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volledige visumvrijstelling blijft onderwerp van gesprek, maar Suriname zet ook in op verbeteringen die binnen de bestaande procedure mogelijk zijn. Volgens Bouva krijgen Suriname soms een visum met een beperkte geldigheidsduur, terwijl in andere landen onder voorwaarden visa voor meerdere jaren worden verstrekt. Bouva wil daarom onder meer laten bekijken of langere geldigheidsperioden mogelijk zijn. De bewindsman benadrukt daarbij de historische banden en de familiebanden tussen Suriname en Nederland. Voor veel Surinamers zijn familiebezoek, studie en vakantie redenen om naar Nederland te reizen. We hebben een historische band met Nederland, dat moet niet alleen bij monden zijn, stelt Bouva. Nederland heeft volgens hem toegezegd naar verbetering van het proces te kijken en ondersteuning te bieden bij het traject richting de Europese Unie. De inzet voor eenvoudiger reizen gaat verder dan Nederland. Suriname spreekt met verschillende landen over visumvrije toegang, aangepaste regelingen en het vereenvoudigen van bestaande procedures. Bouva noemt onder meer Azerbeidzjan, Panama en de Dominicaanse Republiek. Zijn uitgangspunt is dat de openstelling van Suriname ook moet leiden tot meer reismogelijkheden voor de eigen bevolking. Suriname moet open zijn voor de wereld en de wereld moet open zijn voor Suriname. Met Panama zijn afspraken gemaakt over luchtvaart, verbindingen en een aangepast visumregime. Die moeten het voor Surinamers gemakkelijker maken om naar Panama te reizen. Tegelijkertijd kunnen reizigers met een Schengen-visum of een Amerikaans visum onder bepaalde voorwaarden naar Suriname komen. Ook met Saoedi-Arabië is de aangepaste visumregeling voorbereid. De formele afronding daarvan moet volgens Bouva binnenkort plaatsvinden. Het verder uitbreiden van visumvrije en vereenvoudigde regelingen maakt deel uit van de bredere diplomatieke koers waarmee Suriname de internationale mobiliteit van zijn burgers wil vergroten. Tot zover een bericht uit Waterkant.net.

daarvoor zegt US 20 miljoen dollar slechts eerste stap. Surinaams bos is veel meer waard. De eerder toegezegde 20 miljoen US dollars voor natuurbehoud is volgens minister Melvin Bouwman slechts een begin. Suriname wil dat de internationale gemeenschap meer financiële verantwoordelijkheid neemt voor het behoud van zijn bossen, terwijl het land ruimte houdt voor economische ontwikkeling. Ook de gemeenschappen die in en rond het bos wonen, moeten van de financiering profiteren. De minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, lichtte die inzet maandag 5 oktober toe in een gesprek met de communicatiedienst Suriname. Tijdens de 81ste algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft Suriname opnieuw aandacht gevraagd voor rechtvaardige klimaatfinanciering voor landen die hun bossen beschermen. Daarbij staat de toezegging centraal om minimaal 90% van het Surinaamse grondgebied met bos bedekt te houden. Bouwman vindt dat geïndustrialiseerde landen tegenover die inspanning een grotere verantwoordelijkheid moeten nemen. Suriname beschermt immers een ecosysteem dat wereldwijd van belang is, maar moet tegelijkertijd zijn eigen ontwikkeling kunnen voortzetten. Bosbescherming betekent volgens de bewindsman dan ook niet dat economische activiteiten in bosgebieden volledig moeten worden stilgelegd. Internationale financiering moet juist helpen om natuurbehoud en ontwikkelingskansen met elkaar te verbinden. Samen met gelijkgezinde landen wil Suriname verder onderhandelen over manieren om de waarde van de bos en biodiversiteit om te zetten in duurzame financiële middelen. Dat geld mag volgens Bouwman niet uitsluitend bij de overheid belanden. De mensen die in en rond de bossen leven, moeten eveneens voordeel ondervinden van de internationale afspraken. Want het zijn de mensen, die mensen, die het bos onderhouden, benadrukt hij. Over de toegezegde 20 miljoen US dollars zegt de minister dat het bedrag nog steeds beschikbaar is. Suriname werkt aan de wetgeving en plannen die nodig zijn om de toezegging verder concreet te maken. Voor Bouwman staat echter vast dat de waarde van het Surinaamse bos veel verder reikt dan dit eerste bedrag. De regering wil klimaatdiplomatie daarom een prominente rol geven in het buitenlands beleid. Het omvangrijke bosareaal moet daarbij niet alleen worden benaderd als iets waar voor Suriname een beschermingsplicht draagt, maar ook als een economische waarde dat het land internationaal sterker kan benutten. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

politie ontdekt illegale landingsbaan, uitgebrand drugsvliegtuig en begraven motoren in binnenland Suriname. Een gemengd team van het Korps Politie Suriname is zondag 4 oktober in het Goliathgebied in het district Para een illegale landingsbaan ontdekt. Daarbij werden recente vliegtuigbandensporen, brandstofvaten en een uitgebrand tweemotorig vliegtuig aangetroffen. Het team bestaande uit medewerkers van de narcoticabrigade, de inlichtingendienst en het arrestatieteam was op basis van informatie van de inlichtingendienst in het gebied voor oriëntatie, verkenning en nader onderzoek. Het ging om een verlaten weggedeelte dat als landingsbaan werd gebruikt. Verspreid over de lengte lagen meerdere vaten en jerrycans. Een deel daarvan bevatte vermoedelijk vliegtuigbrandstof, terwijl de overige leeg waren. In de omgeving werd ook een uitgebrand tweemotorig vliegtuig gevonden. De twee motoren van het toestel waren ter plaatse begraven. Op basis van de aangetroffen zaken en de omstandigheden op de locatie wordt vrijwel zeker aangenomen dat het om een drugsvliegtuig gaat. Na overleg met het Surinaams Openbare Ministerie zijn de vaten met vermoedelijke vliegtuigbrandstof ter plaatse vernietigd. De illegale landingsbaan zal in opdracht van het OM onklaar worden gemaakt. De fonds komt enkele dagen nadat president Jennifer Simons tijdens haar jaarrede voor het dienstjaar 2027 op woensdag 30 september jongsleden aandacht vroeg voor de aanwezigheid van kleine vliegtuigen in het achterland. Het staatshoofd gaf aan dat er meer informatie nodig is over wat zich in het binnenland afspeelt en dat Suriname daarbij ook internationale ondersteuning nodig heeft. Zij benadrukte daarbij dat zij geen drugsvliegtuigen in het achterland wil. Ja, tot zover een bericht uit waterkant.net. Je kan geen vliegtuigen willen, maar als je niks aan doet, mevrouw Simons, nou je goed, dan kies je uitgebrande drugsvliegtuigen in het achterland. Tot zover een bericht uit waterkant.net, voorzien van mijn commentaar.

Zwart Manifest wil Nationaal Herstelfonds na onderzoek naar koloniaal verleden Oranjes. Een Nationaal Herstelfonds, een meerjarig herstelplan en daadwerkelijke zeggenschap voor nazaten van het slaafgemaakten. Die concrete stappen verlangt Zwart Manifest van de koning en de Nederlandse regering na de presentatie van het onderzoek naar de koloniale betrokkenheid van het huis Oranje-Nassau. In een reactie van 2 oktober stelt het initiatief dat erkenning van het verleden pas betekenis krijgt als die leidt tot verbetering van de positie van getroffen gemeenschappen. Onderzoek is geen herstel. Het onderzoek concludeert volgens de reactie dat de Oranjes eeuwenlang zonder wezenlijke bedenkingen betrokken waren bij het kolonialisme en daarvoor medelijk verantwoordelijkheid droegen. Het Koningshuis gaf politieke en symbolische steun aan het koloniale systeem, steunde koloniale oorlogsvoering en gewelddadige onderdrukking en profiteerde van koloniale belangen. De initiatiefnemers benadrukken dat die geschiedenis samenhangt met de opbouw van de Nederlandse welvaart en de ongelijkheid nog steeds doorwerkt. Voor een volgende stap moeten beschikbare middelen van ministeries, overheidsorganisaties en anderen, andere betrokkenen, partijen worden samengebracht in één nationaal herstelfonds. Daarnaast moet er een meerjarig deltaplan komen met concrete doelen, maatregelen, verantwoordelijkheden en toetsbare resultaten. Daarmee willen de initiatiefnemers voorkomen dat herstel blijft steken in losse projecten en versnipperde financiering. Nazaten en hun gemeenschappen moeten daarbij daadwerkelijk kunnen meebeslissen. Hun rol mag niet beperkt blijven tot het geven van advies of het deelnemen aan gesprekken. De oproep omvat structurele vertegenwoordiging, zeggenschap over de besteding van geld en invloed op de prioriteiten van het herstelplan. Ook moeten betrokken organisaties passende ondersteuning krijgen. Verder wordt gepleit voor een formele status van 1 juli als nationale herdenkings- en vieringsdag binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Daar wordt volgens de initiatiefnemers blijvende en zichtbare betrokkenheid van de koning en de regering bij. Zo moet duidelijk worden dat het slavernijverleden bijvoorbeeld in Suriname tot de gezamenlijke geschiedenis behoort en niet uitsluitend tot die van de nazaten. Ondanks de stevige oproep is er ook waardering voor de ruimte die de koning heeft geboden aan onafhankelijk en transparant onderzoek. Tegelijkertijd waarschuwen de initiatiefnemers dat het rapport geen volledig beeld geeft. Verschillende voormalige koloniën zijn buiten beschouwing gebleven. Ook benadrukken zij dat de jarenlange strijd van zwarte gemeenschappen en maatschappelijke organisaties de weg heeft vrijgemaakt voor excuses, erkenning en onderzoek. Een initiatief waarbij eerder onder meer Nederland wordt beter, Kick-out Zwarte Piet, de Black Archives en Controle Alt-Delete betrokken zijn, voert al gesprekken met het kabinet en verschillende ministeries over een samenhangende aanpak. De koning wordt opgeroepen zich actief voor die vervolgstap in te zetten. Het uiteindelijke doel is een nationale route naar herstel die racisme en discriminatie tegengaat, de maatschappelijke positie van nazaten verbetert en de schade aanpakt die generaties lang is doorgegeven. Tot zover

Rijmen zegt, mensen die in overheidsdiensten treden, moeten niet maanden of jaren op hun salaris wachten. A20-parlementariër Steven Rijmen vindt dat het niet langer mag voorkomen dat personen die in overheidsdienst treden maanden of zelfs jaren moeten wachten op hun salaris. Hij is daarom positief over het voornemen van president Jennifer Simons om de digitalisering van onder meer de ambtenarenadministratie in 2027 te versnellen. Volgens Rijmen kan digitalisering helpen om de zware bureaucratie binnen de overheid terug te dringen en ervoor te zorgen dat administratieve processen sneller worden afgehandeld. Werknemers moeten volgens hem na een diensttreding gewoon aan het einde van de maand over hun salaris kunnen beschikken. De president heeft zelf aangehaald dat doordat de bureaucratie nog steeds zo zwaar drukt op Suriname, dat bijvoorbeeld van mensen die een MOB-diploma in 2019 hebben gehaald, zij nu pas de stukken heeft gehad. Tegen dat soort dingen zouden we harder moeten gaan werken om het tot het verleden te laten behoren. Zodat wanneer mensen werken voor de overheid, dat ze niet na 6 of 10 jaren of 6 maanden, maar dat ze aan het eind van de maand gelijk hun geld ontvangen. Door te digitaliseren zou dat wel mogelijk zijn, zei Rijmen in een interview op TBN Alert. Volgens Rijmen is de versnelling van de digitalisering van de belasting, douane en ambtenarenadministratie realiseerbaar. Die dingen zijn realiseerbaar, maar dan moet iemand erachter zitten. Iemand moet ervoor zorgen dat het gebeurt. Niet gewoon gepraat in de jaarreden, maar het moet gewoon een team zijn dat ervoor zorgt dat het gebeurt. Dingen blijven te lang zitten op instituten, hetzij op een ministerie of het kabinet. Dingen die binnen 3 dagen afgerond kunnen worden, worden pas na 10 of 11 jaar gedaan. Als het ergens in een lade wordt gestopt, wordt het nooit opgelost. Aldus de parlementariër Steven Rijmen. Tot zover op berichtuit waterkant.net.

Douane legt beslag op rijst Ramadin. ECD, Economische Controledienst, kreeg geen toestemming van het Openbaar Ministerie. De douane heeft beslag gelegd op de omstreden partij Parboiled Rijst die ondernemer Bhagwat Prasad Ramadin uit Guyana heeft geïmporteerd. Daarmee is het uiteindelijk niet de Economische Controledienst ECD die het beslag heeft uitgevoerd, zoals minister Andrew Bassaron van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie eerder had aangekondigd. Star News verneemt dat de inspecteur van Economische Zaken geen toestemming van het Openbaar Ministerie hebben gekregen om tot beslaglegging over te gaan. Uit een procesverbaal van de douane blijkt dat het beslag maandag om 7 over half 7 middags is gelegd in opdracht van de inspecteur der invoerrechten en accijnzen. In het document wordt gesproken over 282 big bags parboiled rice, ruim 385.000 kilo, met W. Ramadin als importeur-ontvanger. De in beslag genomen partij is vervolgens aan boord van de FARC geplaatst onder toezicht en bewaking gesteld. De kwestie is dinsdag voor de rechter behandeld. Ramadin heeft een kort gering aangespannen tegen de staat en wil bereiken dat de reis alsnog wordt geïnspecteerd en, indien geen fytosanitair risico wordt vastgesteld, toestemming wordt verleend om de partij in te klaren en in het vrij verkeer te brengen. De staat verzet zich hiertegen en stelt dat Ramadin niet over de vereiste vergunningen beschikte toen de reis Suriname werd binnengebracht. Reis staat op de zogenoemde negatieve lijst en mag niet zonder voorafgaande invoervergunning worden geïmporteerd. Daarnaast gelden voor rijst als plantaardig product fytosanitaire voorschriften. De importeur moet vooraf toestemming voor invoer aanvragen. Uit het procesverbaal van de douane blijkt ook meer over de eerdere vrijgave van een deel van de rijst. De partij was op 30 september aangegeven. Toen de douane de aangifte en bijbehorende documenten wilde controleren, konden vanwege een gebrekkige internetverbinding niet alle onderliggende stukken in het Asikuda-systeem worden geraadpleegd. Een vertegenwoordiger van Ramadin zou daarop na vragen van de douane hebben meegedeeld dat alle vereiste documenten, waaronder de stukken van LVV en het vereiste fytosanitaire certificaat, door de douane-expediteur in het systeem waren geüpload. Omdat de documenten bovendien door de afdeling vrijstellingen waren afgehandeld en afgestempeld, werd aanvankelijk fiat gegeven voor afgifte van de lading. Kort daarna kreeg de douane opnieuw toegang tot het systeem en werd gecontroleerd of de vereiste documenten daadwerkelijk aanwezig waren. Volgens het procesverbaal bleek dat niet het geval te zijn. De verdere afgifte werd daarop stopgezet en het gedeelte van de reis dat al van de haven was afgevoerd werd teruggehaald. De douane heeft bij de uiteindelijke inbeslagname onder meer een beroep gedaan op de Plantenbeschermingswet 2020. Die biedt de mogelijkheid een ingevoerde zending in beslag te nemen wanneer de vereiste documenten ontbreken. In de rechtszaak voert de staat daarnaast aan dat voor de betrokken lading geen voorafgaande fytosanitaire importtoestemming was aangevraagd en evenmin een invoervergunning kon worden aangedoond. Bazaron had eerder aangekondigd dat de ECD beslag zou leggen omdat de reis zonder de vereiste invoervergunning zou zijn binnengebracht. Hij kondigde tevens aan dat zou worden nagegaan hoe de douane eerder een deel van de lading kon vrijgeven. Met het procesverbaal staat nu vast dat de douane zelf de partij in beslag heeft genomen. De rechter moet zich nog uitspreken over de vorderingen van Ramadin. De zaak wordt donderdag voortgezet, dus morgen. Tot zover een bericht.

Lusser van Pot bij rechter in zaak grondhuur proeftuin La Poule. Kamlawati Kaulazar heeft bij de kantonrechter geen succes geboekt in haar poging om de vervallen verklaring van haar grondhuur op een deel van de proeftuin La Poule in Saramaca voorlopig buiten werking te laten stellen. De rechter heeft haar niet ontvankelijk verklaard, omdat zij onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een spoedeisend belang voor behandeling in kort gering. Over de rechtmatigheid van het intrekken van de grondhuur heeft de rechter zich daardoor niet inhoudelijk uitgesproken. Het vonnis is in augustus gewezen in de zaak die Kaulisser had aangespannen tegen de staat Suriname en minister Stanley Suropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer en onlangs op schrift ter beschikking gesteld. De kwestie draait om perceel op de voormalige plantage La Poule in Saramaca. Kaulisser had in juli 2025 ongeveer 12 hectare grond aangevraagd voor landbouwdoeleinden. Op 9 juli kreeg zij een bereidsverklaring en op 15 juli 2025 werd haar het recht van grondhuur voor 40 jaar verleend op een perceel van 119.908 hectare. Ja, wat zal dat het zijn? 119.808 hectare. De beschikking werd 3 dagen later overgeschreven bij het Emmy Glis. De uitgifte kwam echter kort daarna ter discussie te staan. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, meldde aan de president dat er ernstige aanwijzingen waren dat een deel van de proeftuin La Poule onrechtmatig was uitgegeven. Volgens LVV werd het terrein gebruikt voor agrarisch onderzoek. De toewijzingsbeschikking werd vervolgens bij presidentieel besluit voor 6 maanden geschorst. Daarbij werd onder meer aangevoerd dat vooraf geen advies was gevraagd aan LVV en de districtcommissaris van Saramaca. In maart van dit jaar werd de grondhuur uiteindelijk vervallen verklaard. Uit onderzoek van landmeetkundige dienst was volgens de beschikking gebleken dat het uitgegeven perceel deel uitmaakt van de proeftuin van LVV. Ook zou het advies van de dienst grondinspectie, waarop de bereidsverklaring mede was gebaseerd, betrekking hebben gehad op een ander perceel en een andere aanvrager. Voor de aanvraag van Kaulisser zou geen grondinspectierapport zijn opgesteld. Kaulisser was het daarmee niet eens. Zij voerde bij de rechter aan dat de vervallen verklaring in strijd is met de wet en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Zij stelde dat het terrein niet als proeftuin werd gebruikt en dat er geen bijenteelt plaatsvond. Volgens haar, Kaulisser, had zij na de verkrijging van de grondhuur geld geleend om het terrein te ontbossen en landbouwactiviteiten te beginnen. Op het perceel waren volgens Kaulisser inmiddels ongeveer 1000 bananenbomen geplant en waren citrusplanten besteld. Voor haar investeringen had zij het perceel bezwaard met een krediethypotheek van 2 miljoen SD. Nadat de grondhuur vervallen was verklaard, mocht zij het terrein niet meer betreden en kon zij naar eigen zeggen haar bananen niet onderhouden en oogsten. De staat stelde daar tegenover dat het perceel onderdeel is van de LVV proeftuin en dat daar sinds 2024 bijenteelt plaatsvond. LVV zou bovendien van plan zijn op het betreffende gedeelte een verwerkingsunit te bouwen. De kantonrechter kwam echter niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van deze tegenover elkaar staande standpunten. Volgens de rechter is het belang dat Kaulisser aanvoert hoofdzakelijk van vermogensrechtelijke aard. Voor het vaststellen van eventuele schade en een mogelijke schadevergoeding is nader onderzoek nodig, waarvoor een kort gering zich niet leent. Een dergelijke vordering kan volgens het vonnis in een bodemprocedure worden behandeld. Ook haar vordering tegen minister Suropawiro persoonlijk strandde. De rechter overwoog dat de minister een orgaan van de staat is en zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft. De staat is daarom de formele procespartij. Kaulisser is uiteindelijk niet ontvankelijk verklaard en moet 7.500 SLE aan proceskosten.

zegt dat leerlingen door roulatiesysteem slechts helft van de maand naar school gaan. NDP-assembleelid Tatjana Leuze heeft dinsdag in de Nationale Assemblee de DNA aandacht gevraagd voor problemen waarmee verschillende scholen met de start van het nieuwe schooljaar kampen. Ze wees onder meer op scholen waar leerlingen volgens een roulatiesysteem slechts 2 of 3 dagen per week les krijgen. Vice-president Gregory Rusland erkent dat er problemen zijn met onder meer leerkrachten.

december de ene week 3 dagen en de daaropvolgende week 2 dagen naar school. Opgeleid, opgeteld, kom je dus op die 2 weken, zei Leusje, doelend op het aantal schooldagen per maand. Volgens haar krijgt zij ook roosters van andere scholen waar met een vergelijkbaar roulatiesysteem wordt gewerkt. Het assembleelid vroeg daarnaast aandacht voor de situatie in het resort Klaaskreek, waar volgens de informatie waarover zij beschikt een school nog niet begonnen is. Die leerkrachten zouden daar geen toegang hebben tot dienstwoningen, waardoor zij geen les kunnen verzorgen. Rusland zei in zijn reactie dat de regering op de hoogte is van verschillende problemen bij de start van het schooljaar. Volgens Rusland zijn er knelpunten die ieder jaar terugkeren. Eén daarvan is het tekort aan leerkrachten. De vicepresident zei dat momenteel wordt geïnventariseerd hoeveel leerkrachten beschikbaar zijn en waar tekorten bestaan. Volgens hem, de vicepresident, kan die inventarisatie pas goed worden uitgevoerd nadat het schooljaar is begonnen, omdat dan duidelijk wordt welke leerkrachten zijn vertrokken en wie nog beschikbaar is. Ook de huisvesting vormt volgens Rusland een probleem. Hij wees op jarenlang achterstallig onderhoud aan onderwijsgebouwen. De regering probeert volgens hem waar nodig lokalen en scholen bij te bouwen. Rusland maakte ook melding van een probleem in het dorp. In het binnenland, waar lokalen niet zouden zijn schoongemaakt en personeel daarom niet met de werkzaamheden wilde beginnen. Er wordt nagegaan of daar sprake is van een personeelstekort en of op korte termijn extra mensen moeten worden ingezet. Volgens de vicepresident wordt de onderwijssituatie ook op het hoogste niveau van de regering besproken. Hij zegt hierover maandag langdurig met president Jennifer Simons te hebben gesproken om na te gaan waar vanuit het niveau van de president en vicepresident moet worden ingegrepen. De minister van Onderwijs is volgens Rusland de eerste dag in het veld geweest om de situatie te bekijken. Hij heeft de minister gevraagd donderdag in DNA aanwezig te zijn om de stand van zaken te presenteren en antwoord te geven op de gestelde vragen. Zover een bericht uit Staan Nieuws.

kijken. VAP zegt geen nieuwe beloften, maar concrete resultaten. De jaarrede van president Jennifer Simons voor het dienstjaar 2027 bevat tal van ambities. De regering presenteert plannen voor economische groei, goed bestuur, sociale ontwikkeling, institutionele versterking en de voorbereiding op de verwachte olie- en gasinkomsten. Voor de VAP is de belangrijkste vraag niet hoeveel voornemens de regering presenteert, maar wat daadwerkelijk wordt uitgevoerd, wat het kost, wie daarvoor verantwoordelijk is en wanneer de samenleving concrete resultaten mag verwachten. Suriname heeft in het verleden vaker ambitieuze beleidsplannen gezien die uiteindelijk onvoldoende werden uitgevoerd. Juist daarom moet 2027 niet het jaar worden van nieuwe beloften, maar van aantoonbare uitvoering. Grote ambities, beperkte financiële ruimte. Voor 2027 worden de inkomsten van de overheid geraamd op circa 70,1 miljard SD, terwijl de uitgaven uitkomen op ongeveer 80,9 miljard SD. Dat betekent een geraamd begrotingstekort van circa 10,8 miljard, oftewel ongeveer 4% van het BBP. Deze cijfers vragen om een duidelijke uitleg over hoe het tekort wordt gefinancierd en welke gevolgen dit heeft voor de staatsschuld en de toekomstige begrotingsruimte. De VAP benadrukt dat de huidige financiële positie moet worden bekeken tegen de achtergrond van de zware schuldenlast die in 2020 werd aangetroffen. De daaropvolgende schuldherstructurering en de internationale verplichtingen die Suriname moest nakomen, tegelijkertijd moet worden voorkomen dat het verleden voortdurend als verklaring wordt gebruikt voor nieuwe financiële problemen, terwijl verplichtingen tijdens haar eigen regeerperiode zijn ontstaan. Verantwoord financieel beleid betekent immers niet alleen

verleden oplossen, maar ook voorkomen dat nieuwe problemen worden gecreëerd. Oliegeld is geen vrijbrief voor nieuwe uitgaven. Suriname staat voor een historische economische ontwikkeling. De verwachte olie- en gasinkomsten kunnen de financiële mogelijkheden van de staat aanzienlijk vergroten. De VRP vindt dat toekomstige olieinkomsten niet mogen worden gebruikt als rechtvaardiging voor structureel hogere overheidsuitgaven. Goed bestuur betekent daarom dat vandaag al worden bepaald hoe deze middelen worden beheerd, gecontroleerd en geïnvesteerd. De opbrengsten moeten bijdragen aan duurzame ontwikkeling, versterking van de staatsfinanciën, infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg, economische diversificatie en menselijke kapitaal. De oliedollars moeten niet alleen worden uitgegeven, zij moeten worden omgezet in blijvende waarde voor Suriname. De regering spreekt terecht over local content. Maar local content mag geen beleidsbegrip blijven dat vooral in besprekingen goed klinkt. Surinaamse bedrijven moeten daadwerkelijk toegang krijgen tot opdrachten. Surinaamse werknemers moeten daadwerkelijk kunnen doorgroeien. Jongeren moeten daadwerkelijk worden opgeleid voor de banen die de olie- en gassector creëert. Dat vereist transparantie, aanbestedingen, duidelijke criteria, opleiding, kennisoverdracht en controle op de naleving van de afspraken. Als Suriname straks miljarden naar olie- en gasinkomsten ontvangt, maar voor cruciale kennis en werkzaamheden grotendeels afhankelijk blijft van buitenlandse expertise, heeft het land een belangrijke kans laten liggen. De VRP onderschrijft de aangekondigde aandacht voor digitalisering, corruptiebestrijding, toezicht, institutionele versterking. Maar ook hier geldt, een instituut op papier is nog geen garantie voor goed bestuur. Sterke instituties vragen onafhankelijkheid, deskundigheid en continuïteit. De regels moeten voor iedereen gelden en overheidsbesluiten moeten controleerbaar zijn. Burgers moeten kunnen zien waar belastinggeld naartoe gaat. Aanbestedingen en overheidscontracten moeten transparant zijn. Nieuwe leningen en financiële verplichtingen moeten inzichtelijk worden gemaakt. Transparantie is geen gunst van de overheid aan de samenleving. Het is een voorwaarde voor vertrouwen in de overheid. Onderwijs en zorg mogen niet op de tweede plaats komen. De ontwikkeling van menselijk kapitaal moet veel meer zijn dan een hoofdstuk in de begroting. Als Suriname zich wil voorbereiden op de nieuwe economische werkelijkheid, moet het investeren in jongeren, vakopleidingen, technisch onderwijs en hoger onderwijs. Hetzelfde geldt voor gezondheidszorg, beschikbaarheid van geneesmiddelen, voldoende gekwalificeerd personeel, digitalisering, preventieve en duurzame financiering vragen om concrete maatregelen en niet alleen beleidsvoornemens. Diaspora en CARICOM bieden kansen. De VRP verwelkomt de aandacht voor de Surinaamse diaspora. Surinamers in binnen- en buitenland beschikken over kennis, ervaring, ondernemerschap en internationale netwerken die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het land. Ook het CARICOM-voorzitterschap in 2027 biedt mogelijkheden om de regionale economische samenwerking te versterken. Het moet daarbij niet alleen gaan om diplomatieke bijeenkomsten, maar om concrete resultaten op het gebied van handel, investeringen, voedselzekerheid en regionale samenwerking. De VRP zal de regering Simons beoordelen op haar daden, niet op het aantal aangekondigde plannen, maar op de resultaten. Bij ieder belangrijk beleidsvoornemen moet daarom duidelijk zijn. Wat wordt gedaan, wanneer gebeurt het, wat kost het, wie is verantwoordelijk en wat krijgt de samenleving ervoor terug. De VRP zal beleid dat aantoonbaar bijdraagt aan de ontwikkeling van Suriname zeker ondersteunen. Tegelijkertijd zal de partij kritisch blijven waar financiële onderbouwing ontbreekt, uitvoering achterblijft of transparantie onvoldoende is. Suriname heeft genoeg aan plannen op papier. Wat het land nodig heeft, zijn resultaten in de praktijk. Tot zover een bericht uit Star News.

Daar nu over naar mijn laatste bericht. Dat zijn de koersen van de centrale bank. Die zijn binnen. Vanochtend 10 uur Suriname tijd. Dat is 3 uur middag Nederlands tijd. Als je US dollar inruilt bij de centrale bank van Suriname, dus dit jaar een Yankee dollar Gona zijn mama bij je voeten aan, krijg je de 37,815 SD voor terug. Als je een US dollar wil kopen, moet je neertellen 37,927 SD. Dus stay one by one. Yankee dollar, dan je moet bij 37,927 SD. Als je euro inlevert of verkoopt aan de centrale bank van Suriname, dit jaar Europees money Gona mama bij je, dan krijg je er 41,941 SD voor terug. Als je euro wil kopen, moet je neertellen 42,793 SD. Dus doe je bij Europees money naar mama bij je voor lang, dan moet je bij 42,793 SD per euro. Dus makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen, moet je neertellen 3792,70 SD. 100 US dollars kopen, moet je neertellen 3792,70 SD. 100 euro kopen, moet je neertellen 4279,30 SD. 100 euro kopen, moet je neertellen 4279,30 SD. Dat waren de koersen voor vandaag. Woensdag 7 oktober 2026. Tot hier de nieuwsvoorziening, het nieuwsoverzicht voor vandaag, woensdag 7 oktober. Ik heb prachtige technische assistentie gehad. Dit techneut, Rajin. Dankjewel, Rajin. Ik zou zeggen, prachtige zondag. Weer mijn tweede dag.

0: sahong Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
2: Digitale radio, Fahon FM.nl.
3: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: Frankrijk heeft het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotest opgeschort nadat een 15-jarige scholier een hand verloor door zo'n granaat. Minister Laurent Nunez vroeg om dit te stoppen. Er lopen 18 politieonderzoeken naar buitensporig geweld. In Parijs verloor een 14-jarige scholier zijn tanden door een traangasgranaat. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepompen vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. En na een wandeling van maar liefst 28 jaar is een Britse man bijna weer thuis. In 1998 begon Carl aan zijn indrukwekkende wereldreis te voet. Sinds zijn vertrek heeft hij ruim 50.000 kilometer afgelegd en liep hij door 29 verschillende landen. Intussen is hij weer terug op Britse bodem voor het allerlaatste traject. Nu hoeft hij nog zo'n 450 kilometer te lopen om aan te komen bij het huis van zijn moeder. En dat is de plek waar hij 3 decennia geleden aan zijn wereldreis begon. Het weer nog. Vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schilp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrek zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to BGL Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoudhaal, dag 2 Jubinau Teliale live, die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, fris drank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering, bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
6: Hurry, come, kill ye. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए माउथ के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए अवतार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 9736522747 मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Fahun Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio,
5: Radio Faro. Digitale radio, Faro.fm.nl.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
7: Frankrijk heeft het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten opgeschort nadat een 15-jarige scholier een hand verloor door zo'n granaat. Minister Laurent Nunez vroeg om dit te stoppen. Er lopen 18 politieonderzoeken naar buitensporig geweld. In Parijs verloor een 14-jarige scholier zijn tanden door een traangasgranaat. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepomp al vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. En na een wandeling van maar liefst 28 jaar is een Britse man bijna weer thuis. In 1998 begon Carl aan zijn indrukwekkende wereldreis te voet. Sinds zijn vertrek heeft hij ruim 50.000 kilometer afgelegd en liep hij door 29 verschillende landen. Intussen is hij weer terug op Britse bodem voor het allerlaatste traject. Nu hoeft hij nog zo'n 450 kilometer te lopen om aan te komen bij het huis van zijn moeder. En dat is de plek waar hij 3 decennia geleden aan zijn wereldreis begon. Het weer nog. Vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio. Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 07...

0: is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
1: Frankrijk heeft het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten opgeschort nadat een 15-jarige scholier een hand verloor door zo'n granaat. Minister Laurent Nunez vroeg om dit te stoppen. Er lopen 18 politieonderzoeken naar buitensporig geweld. In Parijs verloor een 14-jarige scholier zijn tanden door een traangasgranaat. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepomp al vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken er tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. En na een wandeling van maar liefst 28 jaar is een Britse man bijna weer thuis. In 1998 begon Carol aan zijn indrukwekkende wereldreis te voet. Sinds zijn vertrek heeft hij ruim 50.000 kilometer afgelegd en liep hij door 29 verschillende landen. Intussen is hij weer terug op Britse bodem voor het allerlaatste traject. Nu hoeft hij nog zo'n 450 kilometer te lopen om aan te komen bij het huis van zijn moeder. En dat is de plek waar hij 3 decennia geleden aan zijn wereldreis begon. Het weer nog. Vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land.
0: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Live vanuit Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
0: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
1: Frankrijk heeft het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten opgeschort nadat een 15-jarige scholier een hand verloor door zo'n granaat. Minister Laurent Nunez vroeg om dit te stoppen. Er lopen 18 politieonderzoeken naar buitensporig geweld. In Parijs verloor een 14-jarige scholier zijn tanden door een traangasgranaat.
3: दोस्तों गीत और संगीत के सिलसिले आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में कुछ प्यार भरी कुछ दर्द भरी नगमे चुने हैं जो आपके सेवा में हम पेश करने के लिए जा रहे हैं कार्यक्रम में एकदम सुंदर नगमे हम पेश करने के लिए जा रहे हैं बस तेरी याद अतीफ असलम के आवाज है आप सभी सुनने वालों के नाम

0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Reclamekoor, reclamegebaard, bakkiekarikrum.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: Frankrijk heeft het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten opgeschort nadat een 15-jarige scholier een hand verloor door zo'n granaat. Minister Laurent Nunez vroeg om dit te stoppen. Er lopen 18 politieonderzoeken naar buitensporig geweld. In Parijs verloor een 14-jarige scholier zijn tanden door een traangasgranaat. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepomp al vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. En na een wandeling van maar liefst 28 jaar is een Britse man bijna weer thuis. In 1998 begon Carol aan zijn indrukwekkende wereldreis te voet. Sinds zijn vertrek heeft hij ruim 50.000 kilometer afgelegd en liep hij door 29 verschillende landen. Intussen is hij weer terug op Britse bodem voor het allerlaatste traject. Nu hoeft hij nog zo'n 450 kilometer te lopen om aan te komen bij het huis van zijn moeder. En dat is de plek waar hij 3 decennia geleden aan zijn wereldreis begon. Het weer nog. Vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@vahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-47 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws.

कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

0: Vagon Hindustani Radio.
1: Advocatun kantoor aan het Ramsud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: BGL Reizen dagtoer Aken Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 15 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Een concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
3: Dit is het Vagon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Frankrijk heeft het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten opgeschort nadat een 15-jarige scholier een hand verloor door zo'n granaat. Minister Laurent Nunez vroeg om dit te stoppen. Er lopen 18 politieonderzoeken naar buitensporig geweld. In Parijs verloor een 14-jarige scholier zijn tanden door een traangasgranaat. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepomp al vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. En na een wandeling van maar liefst 28 jaar is een Britse man bijna weer thuis. In 1998 begon Carol aan zijn indrukwekkende wereldreis te voet. Sinds zijn vertrek heeft hij ruim 50.000 kilometer afgelegd en liep hij door 29 verschillende landen. Intussen is hij weer terug op Britse bodem voor het allerlaatste traject. Nu hoeft hij nog zo'n 450 kilometer te lopen om aan te komen bij het huis van zijn moeder. En dat is de plek waar hij 3 decennia geleden aan zijn wereldreis begon. Het weer nog. Vanmiddag zonnig met sluierbewolking. Al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land.
3: En tot zover het nieuws op Vagon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

Lack of Karurukadu, Churani Wala, the heartthrob of millions, the mighty Mukesh Jike beautiful Awasme, Yeti Sundarbiana, Persun Rehete, uit de unreleased movie Lori. Geschreven en gecomponeerd door Nitrehine Music Director, de blinde music director van de Bollywood Film Industry. Een super getalenteerde artiest. The one and only maestro Ravindra Jain. Found in Dushtani Radio Pia Abchun Hei Satyo Budhwar Karatrika Programma Blok Soon Rehe Hei 7 Oktober 2026 Woensdagavond kan je zien programma Jo Absoluta Kisya Me Live Broadcast Horai Found in Dushtani Radio Ke Madhyam Se जरा दिल को थाम लीजिए और सुनिए सत्यमेव जयते का ताकत कितना बड़ा है. Also a non-film movie uit non-film song होना चाहिए uit 1971 gecomponeerd door de grote music director aller tijden. Niet veel gemaakt, maar wat hij gemaakt heeft, zo naam hij, de maestro Jaydeo Verma ji ka banaya hua hai. Ati sundar dhun aur likha hai lafzon ko mahan lekhak Uddhav Kumar ji. Sunane wali hai aap sabhi ko ek baar phir Bharat Ratna Lata ji.

0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: Frankrijk heeft het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten opgeschort nadat een 15-jarige scholier een hand verloor door zo'n granaat. Minister Laurent Nunez vroeg om dit te stoppen. Er lopen 18 politieonderzoeken naar buitensporig geweld. In Parijs verloor een 14-jarige scholier zijn tanden door een traangasgranaat. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepomp al vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken er tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. Een aanwandeling van maar liefst 28 jaar is een Britse man bijna weer thuis. In 1998 begon Carol aan zijn indrukwekkende wereldreis te voet. Sinds zijn vertrek heeft hij ruim 50.000 kilometer afgelegd en liep hij door 29 verschillende landen. Intussen is hij weer terug op Britse bodem voor het allerlaatste traject. Nu hoeft hij nog zo'n 450 kilometer te lopen om aan te komen bij het huis van zijn moeder. En dat is de plek waar hij 3 decennia geleden aan zijn wereldreis begon. Het weer nog. Vanmiddag zonnig met sluierbewolking. Al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertency ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. Har ek advertency, har ek kaam ke liye aap taar kar sakte hai somwar se lekar shukrawar tak. Suha 9 baje se lekar shaam ko 5 baje tak. Op telefoonnummer 07-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl. Of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

0: Queen of Melody, Latagia or Kishor Dake, Avanzo Meti Sundriviana, Sro Town Sundri Het Heid, de film Ma, 1976, gecomponeerd door Lakshmikant Pyarelal en geschreven door Anand Bakshi. Zo zat je wacht, hoe ga je wijgapen uit deze video's als samachar gaat, waarop sunye. ब्रेक के बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा. स्टे ट्यून ऑन. आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है. ब्रेक के बाद मिलता हूं, कहीं जाना मत यारो.
1: लाइव vanuit onze high-tech studio in Den Haag. फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो.
2: Advocatenkantoor Anand Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor Anand Ramsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor Anand Ramsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: Frankrijk heeft het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten opgeschort nadat een 15-jarige scholier een hand verloor door zo'n granaat. Minister Laurent Nunez vroeg om dit te stoppen. Er lopen 18 politieonderzoeken naar buitensporig geweld. In Parijs verloor een 14-jarige scholier zijn tanden door een traangasgranaat. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepompen vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. En na een wandeling van maar liefst 28 jaar is een Britse man bijna weer thuis. In 1998 begon Carol aan zijn indrukwekkende wereldreis te voet. Sinds zijn vertrek heeft hij ruim 50.000 kilometer afgelegd en liep hij door 29 verschillende landen. Intussen is hij weer terug op Britse bodem voor het allerlaatste traject. Nu hoeft hij nog zo'n 450 kilometer te lopen om aan te komen bij het huis van zijn moeder. En dat is de plek waar hij 3 decennia geleden aan zijn wereldreis begon. Het weer nog, vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: नजर बचा कर चली गई वो, और क्या क्या गाया है, मशहूर सॉन्ग था हमारी दोस्तों। हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 7 4। मेरे इन्फो radio@fahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 7 4। मेरे इन्फो radio@fahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: Frankrijk heeft het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten opgeschort nadat een 15-jarige scholier een hand verloor door zo'n granaat. Minister Laurent Nunez vroeg om dit te stoppen. Er lopen 18 politieonderzoeken naar buitensporig geweld. In Parijs verloor een 14-jarige scholier zijn tanden door een traangasgranaat. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepomp al vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. En na een wandeling van maar liefst 28 jaar is een Britse man bijna weer thuis. In 1998 begon Carol aan zijn indrukwekkende wereldreis te voet. Sinds zijn vertrek heeft hij ruim 50.000 kilometer afgelegd en liep hij door 29 verschillende landen. Intussen is hij weer terug op Britse bodem voor het allerlaatste traject. Nu hoeft hij nog zo'n 450 kilometer te lopen om aan te komen bij het huis van zijn moeder. En dat is de plek waar hij 3 decennia geleden aan zijn wereldreis begon. Het weer nog, vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag, dames en heren luisteraars. Welkom bij deze nieuwsuitzending van vandaag, woensdag, de 7 oktober 2026. Het weer ziet er mooi uit, een mooie zon hangt hier boven Amsterdam. Ik neem aan dat boven Den Haag ook hetzelfde zal zijn. Mijn excuses voor afgelopen maandag. Ik had een crematie van familielid in Leeuwarden, dus ik moest vanaf maandag gaan om gisteren crematie te kunnen doen plaatsvinden. Tot zover mijn excuses. Hier is het nieuwsoverzicht voor vandaag, woensdag 7 oktober. FIFA-baas veroordeelt racisme tegen spelers Suriname. En hij zegt, dit is volkomen onacceptabel. De racistische beledigingen aan het adres van de Surinaamse voetballers in Guatemala hebben geleid tot een scherpe veroordeling van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij schaart zich achter Nacio en belooft de Surinaamse voetbalbond te blijven steunen in de strijd tegen racisme en discriminatie. En dus klinkt vanuit de Surinaamse delegatie stevige kritiek op het uitblijven van ingrijpen tijdens de Nations League wedstrijd afgelopen maandag. De racistische belediging richt de spelers van Suriname tijdens de Nations League wedstrijd in Guatemala was afgelopen nacht in volkomen onacceptabel, verklaarde Infantino dinsdag via een woordvoerder van de Wereldvoetbalbond. De FIFA-president benadrukt dat de bond achter Suriname staat. We zullen de Surinaamse voetbalbond ondubbelzinnig blijven steunen om te zorgen voor sterke afschrikking en om racisme en discriminatie uit onze sport te bannen. Voor Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse bond, zit de verontwaardiging ook in de manier waarop tijdens het duel met de incidenten werd omgegaan. Volgens Brian Tevreden waren gedurende de hele wedstrijd apengeluiden van het publiek in Guatemala stad te horen. Op Instagram stelde hij dat optreden daarentegen uitbleef. Er werd niets gedaan, schreef Tevreden. Volgens de directeur werd de wedstrijd niet stilgelegd om tegen het racisme op te treden en bleef ook het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF ongebruikt. Juist dat protocol is volgens Tevreden bedoeld voor situaties als deze. De spanningen op het veld liepen eveneens hoog op. Invaller Richonel Margaret kreeg een rode kaart nadat hij volgens ploeggenoten op de racistische bejegening had gereageerd. De Surinaamse spelers wilden vervolgens niet verder spelen. Het duel werd daardoor wel enkele minuten onderbroken, waaruit de wedstrijd werd hervat. Die onderbreking staat los van Tevredens verwijt dat het antidiscriminatieprotocol niet werd toegepast. Ook Margaret uitte na afloop zijn woede op sociale media. Hij meldde dat vanuit het stadion apengeluiden naar hem en zijn ploeggenoten werden gemaakt en richtte zich rechtstreeks tot de CONCACAF en FIFA. Op sportief vlak eindigde de avond eveneens teleurstellend. Suriname verloor met 10 man door een doelpunt van Matt Evans in de 96e minuut met 1-0. Na het laatste fluitsignaal ontstond bovendien een opstootje tussen spelers van beide landen. Met de verklaring van Infantino krijgt de Surinaamse ploeg nu openlijk steun vanuit de top van de Wereldvoetbalbond. Welke concrete maatregelen op de incidenten zullen volgen, wordt in de aangeleverde verklaring niet vermeld. Het was een artikel uit waterkant.net en mijn commentaar daarbij is: als er een protocol bestaat, dan moet men toch het protocol handhaven. Hoe kan de scheidsrechter gewoon laten doorspelen? Dan krijgt nota bene een Surinamer een rode kaart, omdat hij daarop wel reageert. Ik vind dat men de hele wedstrijd ongespeeld moet verklaren en opnieuw een wedstrijd moet inlassen om deze fout te corrigeren. Het kan niet zo zijn dat Suriname 1-0 verliest op basis van het feit dat men woedend was dat het protocol niet werd gehandhaafd. Tot zover een bericht uit waterkant.net, voorzien van mijn commentaar.

Jordan zegt bankinstellingen discrimineren kleine ondernemers in Marokko. ABOP-parlementariër Genevieve Jordan stoort zich aan de discriminatie van kleine ondernemers in het district Marokko. Ik wil pleiten voor gelijke kansen voor alle ondernemers. Wanneer kleine ondernemers naar de bankinstelling gaan voor een lening, dan krijgen ze te horen dat de onderneming in Marokko ligt op oorlogsgebied. Dus dan gaan ze het volledige bedrag niet krijgen en ze gaan hogere rentes krijgen, zei Jordan dinsdag in het Surinaamse parlement. Volgens de politica is het alom bekend dat Marokko al lang geen oorlogsgebied meer is. Ze drukte de regering op het hart om erop toe te zien dat alle instituten in Suriname zich houden aan wetten en regels. Verder deed zij een beroep op de regering om te onderzoeken welke bankinstellingen zich schuldig maken hieraan. Het moet nu gaan opholden dat deze ondernemers worden gediscrimineerd. Ze hebben recht op gelijke kansen om hun onderneming op te zetten. We weten allemaal in welke economische situatie we zitten, dus geef deze mensen de ruimte. Aldus Jordan, dat zover een bericht uit waterkant.net. En ik moet Jordan, hoewel ze NDP heeft, moet ik er gelijk geven. Want de oorlogssituatie Suriname is al, in Marokko is al 10, 15, dat zelfs 20 jaar geleden. Dus hoe kunnen de bankinstellingen zeggen, het is een oorlogsdistrict, het is een oorlogsgebied, we geven geen leningen. Ik vind dat de regering, de NDP-regering die er nu is, ja, deze banken zwaar moet aanpakken en ze dwingen om kredieten te geven, want de oorlogssituatie in Marokko is van 10, 20 jaar geleden. Regering, treed alsjeblieft op. Tot zover, op het waterkant.net voorzien van mijn commentaar.

criminaliteit neemt toe en het veiligheidsgevoel neemt af. Volgens NPS-parlementariër Vanille Loplein neemt de criminaliteit in Suriname toe, terwijl het veiligheidsgevoel van burgers verder afneemt. Hij vroeg dinsdag in de Nationale Assemblee aandacht van minister Harris Manorat van Justitie en Veiligheid om ervoor te zorgen dat het veiligheidsgevoel terug wordt gebracht. De criminaliteit neemt toe en het veiligheidsgevoel neemt af. Twee gemaskeerde en gewapende criminelen hebben maandag een gewapende overval gepleegd aan de Islamstraat in Suriname. Ik heb via de verschillende nieuwskanalen vernomen dat gisteren een automobilist beschoten en aangereden is. Een paar dagen terug las ik ook dat een politieinspecteur is beschoten en heeft weer teruggeschoten op de mensen. Een vrouw wordt beroofd, etcetera, zei Plein. Volgens de NPS'er moet de politie meer zichtbaar zijn, terwijl zij ook adequaat moet optreden wanneer burgers melding maken van criminele handelingen. Ik vraag ook dat elk politiebureau tenminste voorzien wordt van een politievoertuig, want het politiebureau op Flora heeft op dit moment niet eens één politievoertuig. Dus ik vraag aandacht van de regering door dit stuk, voor dit stuk, aldus Plein. En ik vind dat Plein gelijk heeft, want het is dezezelfde minister, Harris Manorat, die bij zijn aantreden zei, o test me, geen criminaliteit meer. Integendeel, de criminaliteit is veel eerder dan voordat hij kwam. Dus de testing, hij is afgewezen. Ik vind de regering moet optreden, DNA moet optreden tegen Manorat. En als het hem niet lukt, binnen een termijn van een maand of drie maanden, de veiligheid terug te brengen, hem dan ontslaan. Dat is mijn mening. Want dan kan dit dat je body, biggie, mofo. O test me, criminaliteit, nee, kom moro. Ik bevecht criminaliteit. En prijs je bevechting, je maakt een moro biggie. Manorat, doe je werk, laat aan de zaken staan. Tot zover een bericht uit waterkant.net, voorzien van mijn commentaar.

Suriname wil langer geldige visa voor Nederland. Historische band moet niet alleen bij monden zijn. Surinamers die naar Nederland willen reizen moeten kunnen rekenen op een vriendelijkere visumprocedure en mogelijk ook op visa die lang geldig zijn. Dat is een van de doelen die minister Melvin Bouwva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking BIS naar voren brengt in een persbericht over de diplomatieke gesprekken tijdens de 81ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volledige visumvrijstelling blijft onderwerp van gesprek, maar Suriname zet ook in op verbeteringen die binnen de bestaande procedure mogelijk zijn. Volgens Bouwva krijgen Suriname soms een visum met een beperkte geldigheidsduur, terwijl in andere landen onder voorwaarden visa voor meerdere jaren worden verstrekt. Bouwva wil daarom onder meer laten bekijken of langere geldigheidsperioden mogelijk zijn. De bewindsman benadrukt daarbij de historische banden en de familiebanden tussen Suriname en Nederland. Voor veel Surinamers zijn familiebezoek, studie en vakantie redenen om naar Nederland te reizen. We hebben een historische band met Nederland, dat moet niet alleen bij monden zijn, stelt Bouwva. Nederland heeft volgens hem toegezegd naar verbetering van het proces te kijken en ondersteuning te bieden bij het traject richting de Europese Unie. De inzet voor eenvoudiger reizen gaat verder dan Nederland. Suriname spreekt met verschillende landen over visumvrije toegang, aangepaste regelingen en het vereenvoudigen van bestaande procedures. Bouwva noemt onder meer Azerbeidzjan, Panama en de Dominicaanse Republiek. Zijn uitgangspunt is dat de openstelling van Suriname ook moet leiden tot meer reismogelijkheden voor de eigen bevolking. Suriname moet open zijn voor de wereld en de wereld moet open zijn voor Suriname. Met Panama zijn afspraken gemaakt over luchtvaart, verbindingen en een aangepast visumregime. Die moeten het voor Surinamers gemakkelijker maken om naar Panama te reizen. Tegelijkertijd kunnen reizigers met een Schengen-visum of een Amerikaans visum onder bepaalde voorwaarden naar Suriname komen. Ook met Saoedi-Arabië is de aangepaste visumregeling voorbereid. De formele afronding daarvan moet volgens Bouwva binnenkort plaatsvinden. Het verder uitbreiden van visumvrije en vereenvoudigde regelingen maakt deel uit van de bredere diplomatieke koers waarmee Suriname de internationale mobiliteit van zijn burgers wil vergroten. Tot zover een bericht uit Waterkant.net.

Onverzegd US 20 miljoen dollar, slechts eerste stap. Surinaams bos is veel meer waard. De eerder toegezegde 20 miljoen US dollars voor natuurbehoud is volgens minister Melvin Bouwva slechts een begin. Suriname wil dat de internationale gemeenschap meer financiële verantwoordelijkheid neemt voor het behoud van zijn bossen, terwijl het land ruimte houdt voor economische ontwikkeling. Ook de gemeenschappen die in en rond het bos wonen, moeten van de financiering profiteren. De minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, lichtte die inzet maandag 5 oktober toe in een gesprek met de communicatiedienst Suriname. Tijdens de 81ste algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft Suriname opnieuw aandacht gevraagd voor rechtvaardige klimaatfinanciering voor landen die hun bossen beschermen. Daarbij staat de toezegging centraal om minimaal 90% van het Surinaamse grondgebied met bos bedekt te houden. Bouwva vindt dat geïndustrialiseerde landen tegenover die inspanning een grotere verantwoordelijkheid moeten nemen. Suriname beschermt immers een ecosysteem dat wereldwijd van belang is, maar moet tegelijkertijd zijn eigen ontwikkeling kunnen voortzetten. Bosbescherming betekent volgens de bewindsman dan ook niet dat economische activiteiten in bosgebieden volledig moeten worden stilgelegd. Internationale financiering moet juist helpen om natuurbehoud en ontwikkelingskansen met elkaar te verbinden. Samen met gelijkgezinde landen wil Suriname verder onderhandelen over manieren om de waarde van de bos en biodiversiteit om te zetten in duurzame financiële middelen. Dat geld mag volgens Bouwva niet uitsluitend bij de overheid belanden. De mensen die in en rond de bossen leven, moeten eveneens voordeel ondervinden van de internationale afspraken. Want het zijn de mensen, die mensen die het bos onderhouden, benadrukt hij. Over de toegezegde 20 miljoen US dollars zegt de minister dat het bedrag nog steeds beschikbaar is. Suriname werkt aan de wetgeving en plannen die nodig zijn om de toezegging verder concreet te maken. Voor Bouwva staat echter vast dat de waarde van het Surinaamse bos veel verder reikt dan dit eerste bedrag. De regering wil klimaatdiplomatie daarom een prominente rol geven in het buitenlandsbeleid. Het omvangrijke bosareaal moet daarbij niet alleen worden benaderd als iets waarvoor Suriname een beschermingsplicht draagt, maar ook als een economische waarde dat land internationaal sterker kan benutten. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

politie ontdekt illegale landingsbaan, uitgebrand drugsvliegtuig en begraven motoren in binnenland Suriname. Een gemengd team van het Korps Politie Suriname is zondag 4 oktober in het Goliath-gebied in het district Para een illegale landingsbaan ontdekt. Daarbij werden recente vliegtuigbandensporen, brandstofvaten en een uitgebrand tweemotorig vliegtuig aangetroffen. Het team bestaande uit medewerkers van de narcotica-brigade, de inlichtingendienst en het arrestatieteam was op basis van informatie van de inlichtingendienst in het gebied voor oriëntatie, verkenning en nader onderzoek. Het ging om een verlaten weggedeelte dat als landingbaan werd gebruikt. Verspreid over de lengte lagen meerdere vaten en jerrycans. Een deel daarvan bevatte vermoedelijk vliegtuigbrandstof, terwijl de overige leeg waren. In de omgeving werd ook een uitgebrand tweemotorig vliegtuig gevonden. De twee motoren van het toestel waren ter plaatse begraven. Op basis van de aangetroffen zaken en de omstandigheden op de locatie wordt vrijwel zeker aangenomen dat het om een drugsvliegtuig gaat. Na overleg met het Surinaams Openbare Ministerie zijn de vaten met vermoedelijke vliegtuigbrandstof ter plaatse vernietigd. De illegale landingsbaan zal in opdracht van het OM onklaar worden gemaakt. De fonds komt enkele dagen nadat president Jennifer Simons tijdens haar jaarrede voor het dienstjaar 2027 op woensdag 30 september de jongsleden aandacht vroeg voor de aanwezigheid van kleine vliegtuigen in het achterland. Het staatshoofd gaf aan dat er meer informatie nodig is over wat zich in het binnenland afspeelt en dat Suriname daarbij ook internationale ondersteuning nodig heeft. Zij benadrukte daarbij dat zij geen drugsvliegtuigen in het achterland wil. Ja, tot zover een bericht uit waterkant.net. Je kan geen vliegtuigen willen, maar als je niks aan doet, mevrouw Simons, nou je goed, dan kies je uitgebrande drugsvliegtuigen in het achterland. Tot zover een bericht uit waterkant.net, voorzien van mijn commentaar.

Zwart Manifest wil Nationaal Herstelfonds na onderzoek naar koloniaal verleden. Oranje. Een Nationaal Herstelfonds, een meerjarig herstelplan en daadwerkelijke zeggenschap voor nazaten van het slaafgemaakten. Die concrete stappen verlangt Zwart Manifest van de koning en de Nederlandse regering na de presentatie van het onderzoek naar de koloniale betrokkenheid van het huis Oranje-Nassau. In een reactie van 2 oktober stelt het initiatief dat erkenning van het verleden pas betekenis krijgt als die leidt tot verbetering van de positie van getroffen gemeenschappen. Onderzoek is geen herstel. Het onderzoek concludeert volgens de reactie dat de Oranjes eeuwenlang zonder wezenlijke bedenkingen betrokken waren bij het kolonialisme en daarvoor medelijk verantwoordelijkheid droegen. Het Koningshuis gaf politieke en symbolische steun aan het koloniale systeem, steunde koloniale oorlogsvoering en gewelddadige onderdrukking en profiteerde van koloniale belangen. De initiatiefnemers benadrukken dat die geschiedenis samenhangt met de opbouw van de Nederlandse welvaart en de ongelijkheid nog steeds doorwerkt. Voor een volgende stap moeten beschikbare middelen van ministeries, overheidsorganisaties en anderen andere betrokkenen partijen worden samengebracht in één nationaal herstelfonds. Daarnaast moet er een meerjarig deltaplan komen met concrete doelen, maatregelen, verantwoordelijkheden en toetsbare resultaten. Daarmee willen de initiatiefnemers voorkomen dat herstel blijft steken in losse projecten en versnipperde financiering. Nazaten en hun gemeenschappen moeten daarbij daadwerkelijk kunnen meebeslissen. Hun rol mag niet beperkt blijven tot het geven van advies of het deelnemen aan gesprekken. De oproep omvat structurele vertegenwoordiging, zeggenschap over de besteding van geld en invloed op de prioriteiten van het herstelplan. Ook moeten betrokken organisaties passende ondersteuning krijgen. Verder wordt gepleit voor een formele status van 1 juli als nationale herdenkings- en vieringsdag binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Daar wordt volgens de initiatiefnemers blijvende en zichtbare betrokkenheid van de koning en de regering bij. Zo moet duidelijk worden dat het slavernijverleden bijvoorbeeld in Suriname tot de gezamenlijke geschiedenis behoort en niet uitsluitend tot die van de nazaten. Ondanks de stevige oproep is er ook waardering voor de ruimte die de koning heeft geboden aan onafhankelijk en transparant onderzoek. Tegelijkertijd waarschuwen de initiatiefnemers dat het rapport geen volledig beeld geeft. Verschillende voormalige koloniën zijn buiten beschouwing gebleven. Ook benadrukken zij dat de jarenlange strijd van zwarte gemeenschappen en maatschappelijke organisaties de weg heeft vrijgemaakt voor excuses, erkenning en onderzoek. Het initiatief waarbij eerder onder meer Nederland wordt beter, Kick-out Zwarte Piet, de Black Archive en Controle Alt-Delete betrokken zijn, voert al gesprekken met het kabinet en verschillende ministeries over een samenhangende aanpak. De koning wordt opgeroepen zich actief voor die vervolgstap in te zetten. Het uiteindelijke doel is een nationale route naar herstel die racisme en discriminatie tegengaat, de maatschappelijke positie van nazaten verbetert en de schade aanpakt die generaties lang is doorgegeven. Tot zover een bericht uit de waterkant. Benet.

Rijmen zegt, mensen die in overheidsdiensten treden, moeten niet maanden of jaren op hun salaris wachten. A20-parlementariër Steven Rijmen vindt dat het niet langer mag voorkomen dat personen die in overheidsdienst treden maanden of zelfs jaren moeten wachten op hun salaris. Hij is daarom positief over het voornemen van president Jennifer Simons om de digitalisering van onder meer de ambtenarenadministratie in 2027 te versnellen. Volgens Rijmen kan digitalisering helpen om de zware bureaucratie binnen de overheid terug te dringen en ervoor te zorgen dat administratieve processen sneller worden afgehandeld. Werknemers moeten volgens hem na een diensttreding gewoon aan het einde van de maand over hun salaris kunnen beschikken. De president heeft zelf aangehaald dat doordat de bureaucratie nog steeds zo zwaar drukt op Suriname, dat bijvoorbeeld van mensen die een MOB-diploma in 2019 hebben gehaald, zij nu pas de stukken heeft gehad. Tegen dat soort dingen zouden we harder moeten gaan werken om het tot het verleden te laten behoren. Zodat wanneer mensen werken voor de overheid, dat ze niet na 6 of 10 jaren of 6 maanden, maar dat ze aan het eind van de maand gelijk hun geld ontvangen. Door te digitaliseren, zou dat wel mogelijk zijn, zei Rijmen in een interview op TBN Alert. Volgens Rijmen is de versnelling van de digitalisering van de belasting, douane en ambtenarenadministratie realiseerbaar. Die dingen zijn realiseerbaar, maar dan moet iemand erachter zitten. Iemand moet ervoor zorgen dat het gebeurt. Niet gewoon gepraat in de jaarreden, maar het moet gewoon een team zijn dat ervoor zorgt dat het gebeurt. Dingen blijven te lang zitten op instituten, hetzij op een ministerie of het kabinet. Dingen die binnen 3 dagen afgerond kunnen worden, worden pas na 10 of 11 jaar gedaan. Als het ergens in een lade wordt gestopt, wordt het nooit opgelost. Aldus de parlementariër Steven Rijmen. Tot zover op berichtuit waterkant.net.

Douane legt beslag op reis Ramadin. ECD, Economische Controledienst, kreeg geen toestemming van het Openbaar Ministerie. De douane heeft beslag gelegd op de omstreden partij Parboiled Rice die ondernemer Bagwat Persat Ramadin uit Guyana heeft geïmporteerd. Daarmee is het uiteindelijk niet de Economische Controledienst ECD die het beslag heeft uitgevoerd, zoals minister Andrew Bassaron van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie eerder had aangekondigd. Star News verneemt dat de inspecteur van Economische Zaken geen toestemming van het Openbaar Ministerie hebben gekregen om tot beslaglegging over te gaan. Uit een procesverbaal van de douane blijkt dat het beslag maandag om 6:30 middags is gelegd in opdracht van de inspecteur der invoerrechten en accijnzen. In het document wordt gesproken over 282 big bags parboiled rice, ruim 385.000 kilo, met B-Ramadin als importeur ontvanger. De in beslag genomen partij is vervolgens aan boord van de VARC geplaatst onder toezicht en bewaking gesteld. De kwestie is dinsdag voor de rechter behandeld. Ramadin heeft een kort gering aangespannen tegen de staat en wil bereiken dat de rijst alsnog wordt geïnspecteerd en indien geen fytosanitair risico wordt vastgesteld, toestemming wordt verleend om de partij in te klaren en in het vrije verkeer te brengen. De staat verzet zich hier tegen en stelt dat Ramadin niet over de vereiste vergunningen beschikte toen de rijst Suriname werd binnengebracht. De rijst staat op de zogenoemde negatieve lijst en mag niet zonder voorafgaande invoervergunning worden geïmporteerd. Daarnaast gelden voor rijst als plantaardig product fytosanitaire voorschriften. De importeur moet vooraf toestemming voor invoer aanvragen. Uit het procesverbaal van de douane blijkt ook meer over de eerdere vrijgave van een deel van de rijst. De partij was op 30 september aangegeven. Toen de douane de aangifte en bijbehorende documenten wilde controleren, konden vanwege een gebrekkige internetverbinding niet alle onderliggende stukken in het Asikuda-systeem worden geraadpleegd. Een vertegenwoordiger van Ramadin zou daarop na vragen van de douane hebben meegedeeld dat alle vereiste documenten, waaronder de stukken van LVV en het vereiste fytosanitaire certificaat, door de douane-expediteur in het systeem waren geüpload. Omdat de documenten bovendien door de afdeling vrijstellingen waren afgehandeld en afgestempeld, werd aanvankelijk fiat gegeven voor afgifte van de lading. Kort daarna kreeg de douane opnieuw toegang tot het systeem en werd gecontroleerd of de vereiste documenten daadwerkelijk aanwezig waren. Volgens het procesverbaal bleek dat niet het geval te zijn. De verdere afgifte werd daarop stopgezet en het gedeelte van de reis dat al van de haven was afgevoerd werd teruggehaald. De douane heeft bij de uiteindelijke inbeslagname onder meer een beroep gedaan op de Plantenbeschermingswet 2020. Die biedt de mogelijkheid een ingevoerde zending in beslag te nemen wanneer de vereiste documenten ontbreken. In de rechtszaak voert de staat daarnaast aan dat voor de betrokken lading geen voorafgaande fytosanitaire importtoestemming was aangevraagd en evenmin een invoervergunning kon worden aangetoond. Bazeron had eerder aangekondigd dat de ECD beslag zou leggen omdat de rijst zonder de vereiste invoervergunning zou zijn binnengebracht. Hij kondigde tevens aan dat zou worden nagegaan hoe de douane eerder een deel van de lading kon vrijgeven. Met het procesverbaal staat nu vast dat de douane zelf de partij in beslag heeft genomen. De rechter moet zich nog uitspreken over de vorderingen van Ramadin. De zaak wordt donderdag voortgezet, dus morgen. Tot zover een bericht uit Star News.

Lisser van Ot bij rechter in zaak grondhuur proeftuin La Poule. Kamlawati Kaulazar heeft bij de kantonrechter geen succes geboekt in haar poging om de vervallen verklaring van haar grondhuur op een deel van de proeftuin La Poule in Saramaca voorlopig buiten werking te laten stellen. De rechter heeft haar niet ontvankelijk verklaard, omdat zij onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een spoedeisend belang voor behandeling in kortgering. Over de rechtmatigheid van het intrekken van de grondhuur heeft de rechter zich daardoor niet inhoudelijk uitgesproken. Het vonnis is in augustus gewezen in de zaak die Kaulisser had aangespannen tegen de staat Suriname en minister Stanley Suropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer en onlangs op schrift ter beschikking gesteld. De kwestie draait om perceel op de voormalige plantage La Poule in Saramaca. Kaulisser had in juli 2025 ongeveer 12 hectare grond aangevraagd voor landbouwdoeleinden. Op 9 juli kreeg zij een bereidsverklaring en op 15 juli 2025 werd haar het recht van grondhuur voor 40 jaar verleend op een perceel van 11,9808 hectare. Ja, dat zal dat het zijn. 11,9808 hectare. De beschikking werd 3 dagen later overgeschreven bij het Emmy Glis. De uitgifte kwam echter kort daarna de discussie te staan. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, meldde aan de president dat er ernstige aanwijzingen waren dat een deel van de proeftuin La Poule onrechtmatig was uitgegeven. Volgens LVV werd het terrein gebruikt voor agrarisch onderzoek. De toewijzingsbeschikking werd vervolgens bij presidentieel besluit voor 6 maanden geschorst. Daarbij werd onder meer aangevoerd dat vooraf geen advies was gevraagd aan LVV en de districtcommissaris van Saramaca. In maart van dit jaar werd de grondhuur uiteindelijk vervallen verklaard. Uit onderzoek van landmeetkundige dienst was volgens de beschikking gebleken dat het uitgegeven perceel deel uitmaakt van de proeftuin van LVV. Ook zou het advies van de dienst grondinspectie, waarop de bereidsverklaring mede was gebaseerd, betrekking hebben gehad op een ander perceel en een andere aanvrager. Voor de aanvraag van Kaulisser zou geen grondinspectierapport zijn opgesteld. Kaulisser was het daarmee niet eens. Zij voerde bij de rechter aan dat de vervallen verklaring in strijd is met de wet en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Zij stelde dat het terrein niet als proeftuin werd gebruikt en dat er geen bijenteelt plaatsvond. Volgens haar, Kaulisser, had zij na de verkrijging van de grondhuur geld geleend om het terrein te ontbossen en landbouwactiviteiten te beginnen. Op het perceel waren volgens Kaulisser inmiddels ongeveer 1000 bananenbomen geplant en waren citrusplanten besteld. Voor haar investeringen had zij het perceel bezwaard met een krediethypotheek van 2 miljoen SD. Nadat de grondhuur vervallen was verklaard, mocht zij het terrein niet meer betreden en kon zij naar eigen zeggen haar bananen niet onderhouden en oogsten. De staat stelde daar tegenover dat het perceel onderdeel is van de LVV proeftuin en dat daar sinds 2024 bijenteelt plaatsvond. LVV zou bovendien van plan zijn op het betreffende gedeelte een verwerkingsunit te bouwen. De kantonrechter kwam echter niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van deze tegenover elkaar staande standpunten. Volgens de rechter is het belang dat de Kaulisser aanvoert hoofdzakelijk van vermogensrechtelijke aard. Voor het vaststellen van eventuele schade en een mogelijke schadevergoeding is nader onderzoek nodig, waarvoor een kortgering zich niet leent. Een dergelijke vordering kan volgens het vonnis in een bodemprocedure worden behandeld. Ook haar vordering tegen minister Suropawiro persoonlijk strandde. De rechter overwoog dat de minister een orgaan van de staat is en zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft. De staat is daarom de formele procespartij. Kaulisser is uiteindelijk niet ontvankelijk verklaard en moet 7500 SLD aan proceskosten betalen. Tot zover een bericht uit Star Nieuws.

leerlingen door roulatiesysteem slechts helft van de maand naar school gaan. NDP-assembleelid Tatjana Leuze heeft dinsdag in de Nationale Assemblee, de DNA, aandacht gevraagd voor problemen waarmee verschillende scholen met de start van het nieuwe schooljaar kampen. Ze wees onder meer op scholen waar leerlingen volgens een roulatiesysteem slechts 2 of 3 dagen per week les krijgen. Vice-president Gregory Rusland erkent dat er problemen zijn met onder meer leerkrachten en huisvesting en zegt dat de situatie momenteel in kaart wordt gebracht. Leusje stelde dat de problemen bij de start van het schooljaar niet onverwacht komen omdat vanuit het parlement eerder aandacht is gevraagd. Voor knelpunten binnen het onderwijs. Als voorbeeld noemde, haalde zij een school in Khorasan aan. Volgens de rooster dat aan ouders is gestrekt, gaan leerlingen van leerjaar 9 in de periode oktober tot en met december de ene week 3 dagen en de daaropvolgende week 2 dagen naar school. Opgeleid, opgeteld, kom je dus op die 2 weken, zei Leusje, doelend op het aantal schooldagen per maand. Volgens haar krijgt zij ook roosters van andere scholen waar met een vergelijkbaar roulatiesysteem wordt gewerkt. Het assembleelid vroeg daarnaast aandacht voor de situatie in het resort Klaaskreek, waar volgens de informatie waarover zij beschikt een school nog niet begonnen is. Die leerkrachten zouden daar geen toegang hebben tot dienstwoningen, waardoor zij geen les kunnen verzorgen. Rusland zei in zijn reactie dat de regering op de hoogte is van verschillende problemen bij de start van het schooljaar. Volgens Rusland zijn er knelpunten die ieder jaar terugkeren. Eén daarvan is het tekort aan leerkrachten. De vicepresident zei dat momenteel wordt geïnventariseerd hoeveel leerkrachten beschikbaar zijn en waar tekorten bestaan. Volgens hem, de vicepresident, kan die inventarisatie pas goed worden uitgevoerd nadat het schooljaar is begonnen, omdat dan duidelijk wordt welke leerkrachten zijn vertrokken en wie nog beschikbaar is. Ook de huisvesting vormt volgens Rusland een probleem. Hij wees op jarenlang achterstallig onderhoud aan onderwijsgebouwen. De regering probeert volgens hem waar nodig lokalen en scholen bij te bouwen. Rusland maakte ook melding van een probleem in het dorp. In het binnenland, waar lokalen niet zouden zijn schoongemaakt en personeel daarom niet met de werkzaamheden wilde beginnen. Er wordt nagegaan of daar sprake is van een personeelstekort en of op korte termijn extra mensen moeten worden ingezet. Volgens de vicepresident wordt de onderwijssituatie ook op het hoogste niveau van de regering besproken. Hij zegt hierover maandag langdurig met president Jennifer Simons te hebben gesproken om na te gaan waar vanuit het niveau van de president en vicepresident moet worden ingegrepen. De minister van Onderwijs is volgens Rusland deze dag in het veld geweest om de situatie te bekijken. Hij heeft de minister gevraagd donderdag in DNA aanwezig te zijn om de stand van zaken te presenteren en antwoord te geven op de gestelde vragen. Zover een bericht uit Star Nieuws.

SVP zegt geen nieuwe beloften, maar concrete resultaten. De jaarrede van president Jennifer Simons voor het dienstjaar 2027 bevat tal van ambities. De regering presenteert plannen voor economische groei, goed bestuur, sociale ontwikkeling, institutionele versterking en de voorbereiding op de verwachte olie- en gasinkomsten. Voor de VRP is de belangrijkste vraag niet hoeveel voornemens de regering presenteert, maar wat daadwerkelijk wordt uitgevoerd, wat het kost, wie daarvoor verantwoordelijk is en wanneer de samenleving concrete resultaten mag verwachten. Suriname heeft in het verleden vaker ambitieuze beleidsplannen gezien die uiteindelijk onvoldoende werden uitgevoerd. Juist daarom moet 2027 niet het jaar worden van nieuwe beloften, maar van aantoonbare uitvoering. Grote ambities, beperkte financiële ruimte. Voor 2027 worden de inkomsten van de overheid geraamd op circa 70,1 miljard SD, terwijl de uitgaven uitkomen op ongeveer 80,9 miljard SD. Dat betekent een geraamd begrotingstekort van circa 10,8 miljard, oftewel ongeveer 4% van het BBP. Deze cijfers vragen om een duidelijke uitleg over hoe het tekort wordt gefinancierd en welke gevolgen dit heeft voor de staatsschuld en de toekomstige begrotingsruimte. De VRP benadrukt dat de huidige financiële positie moet worden bekeken tegen de achtergrond van de zware schuldenlast die in 2020 werd aangetroffen. De daaropvolgende schuldherstructurering en de internationale verplichtingen die Suriname moest nakomen, tegelijkertijd moet worden voorkomen dat het verleden voortdurend als verklaring wordt gebruikt voor nieuwe financiële problemen, terwijl verplichtingen tijdens haar eigen regeerperiode zijn ontstaan. Verantwoord financieel beleid betekent immers niet alleen problemen uit het verleden oplossen, maar ook voorkomen dat nieuwe problemen worden gecreëerd. Oliegeld is geen vrijbrief voor nieuwe uitgaven. Suriname staat voor een historische economische ontwikkeling. De verwachte olie- en gasinkomsten kunnen de financiële mogelijkheden van de staat aanzienlijk vergroten. De VRP vindt dat toekomstige olieinkomsten niet mogen worden gebruikt als rechtvaardiging voor structureel hogere overheidsuitgaven. Goed bestuur betekent daarom dat vandaag al worden bepaald hoe deze middelen worden beheerd, gecontroleerd en geïnvesteerd. De opbrengsten moeten bijdragen aan duurzame ontwikkeling, versterking van de staatsfinanciën, infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg, economische diversificatie en menselijke kapitaal. De oliedollars moeten niet alleen worden uitgegeven, zij moeten worden omgezet in blijvende waarde voor Suriname. De regering spreekt terecht over local content, maar local content mag geen beleidsbegrip blijven dat vooral in besprekingen goed klinkt. Surinaamse bedrijven moeten daadwerkelijk toegang krijgen tot opdrachten. Surinaamse werknemers moeten daadwerkelijk kunnen doorgroeien. Jongeren moeten daadwerkelijk worden opgeleid voor de banen die de olie- en gassector creëert. Dat vereist transparantie, aanbestedingen, duidelijke criteria, opleiding, kennisoverdracht en controle op de naleving van de afspraken. Als Suriname straks miljarden naar olie- en gasinkomsten ontvangt, maar voor cruciale kennis en werkzaamheden grotendeels afhankelijk blijft van buitenlandse expertise, heeft het land een belangrijke kans laten liggen. De VRP onderschrijft de aangekondigde aandacht voor digitalisering, corruptiebestrijding, toezicht, institutionele versterking. Maar ook hier geldt, een instituut op papier is nog geen garantie voor goed bestuur. Sterke instituties vragen onafhankelijkheid, deskundigheid en continuïteit. De regels moeten voor iedereen gelden en overheidsbesluiten moeten controleerbaar zijn. Burgers moeten kunnen zien waar belastinggeld naartoe gaat. Aanbestedingen en overheidscontracten moeten transparant zijn. Nieuwe leningen en financiële verplichtingen moeten inzichtelijk worden gemaakt. Transparantie is geen gunst van de overheid aan de samenleving. Het is een voorwaarde voor vertrouwen in de overheid. Onderwijs en zorg mogen niet op de tweede plaats komen. De ontwikkeling van menselijk kapitaal moet veel meer zijn dan een hoofdstuk in de begroting. Als Suriname zich wil voorbereiden op de nieuwe economische werkelijkheid, moet het investeren in jongeren, vakopleidingen, technisch onderwijs en hoger onderwijs. Hetzelfde geldt voor gezondheidszorg.
beschikbaarheid van geneesmiddelen, voldoende gekwalificeerd personeel, digitalisering, preventieve en duurzame financiering vragen om concrete maatregelen en niet alleen beleidsvoornemens. Diaspora en CARICOM bieden kansen. De VAP verwelkomt de aandacht voor de Surinaamse diaspora. Surinamers in binnen- en buitenland beschikken over kennis, ervaring, ondernemerschap en internationale netwerken die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het land. Ook het CARICOM-voorzitterschap in 2027 biedt mogelijkheden om de regionale economische samenwerking te versterken. Het moet daarbij niet alleen gaan om diplomatieke bijeenkomsten, maar om concrete resultaten op het gebied van handel, investeringen, voedselzekerheid en regionale samenwerking. De VAP zal de regering Simons beoordelen op haar daden, niet op het aantal aangekondigde plannen, maar op de resultaten. Bij ieder belangrijk beleidsvoornemen moet daarom duidelijk zijn. Wat wordt gedaan? Wanneer gebeurt het? Wat kost het? Wie is verantwoordelijk? En wat krijgt de samenleving ervoor terug? De VAP zal beleid dat aantoonbaar bijdraagt aan de ontwikkeling van Suriname zeker ondersteunen. Tegelijkertijd zal de partij kritisch blijven waar financiële onderbouwing ontbreekt. Uitvoering achterblijft of transparantie onvoldoende is. Suriname heeft genoeg aan plannen op papier. Wat het land nodig heeft, zijn resultaten in de praktijk. Tot zover

Stay one by one. Yankee dollar, dan moet je 37,927 SRD. Als je euro inlevert of verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, dan moet je Europees Monikona Mawabai, dan krijg je er 41,941 SRD voor terug. Als je euro wil kopen, moet je neertellen 42,793 SRD. Dus stay one buy Europees money naar Mama Bay van Sanang, dan moet je bij 42,793 SRD per euro. Dus makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen, moet je neertellen 3792,70 SRD. 100 US dollars kopen, moet je neertellen 3792,70 SRD. 100 euro kopen, moet je neertellen 4279,30 SRD. 100 euro kopen, moet je neertellen 4279,30 SRD. Dat waren de koersen voor vandaag, woensdag 7 oktober 2026. Tot hier de nieuwsvoorzieningen, nieuwsoverzicht voor vandaag, woensdag 7 oktober. Ik heb prachtige technische assistentie gehad. De techneut, Rajin. Dankjewel Rajin. Ik zou zeggen, tot zondag, weer met vrijdag, dag.

0: अपना बना लो, हाथ जरा थाम लो,
1: वाह वाह वाह,
0: बार बार पूछो ना।

Hoho, dit is ook een hele mooie van 1990, dames en heren. Beste luisteraars, oh, romantic all-time hit song. 90 evergreen song. Tunery, tunery.

लवली सॉन्ग थे और तलाश का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर सुना जाए।